0: House, bowling en restaurants zetten tijd op 2 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Marnix Jampersen met het NOS Journaal. Het Iraanse leger meldt dat de straat van Hormuz wordt gesloten als reactie op de nieuwste Amerikaanse aanvallen. Iran zegt dat er wordt geschoten op schepen die toch proberen door de zeestraat te varen. Het Amerikaanse leger begon een paar uur geleden met nieuwe aanvallen. President Trump had die al aangekondigd. Hij vindt dat het niet opschiet met de onderhandelingen. In meerdere steden in Iran zijn explosies gemeld. Dinsdag voerde de VS ook al aanvallen uit op Iran. Als reactie beschoot Iran Amerikaanse bases in de regio. Het aantal internationale studenten in Nederland is voor het eerst in 20 jaar gedaald. Dat meldt NUFIC, de Organisatie voor Internationalisering van het Onderwijs. Dit studiejaar staan er bijna 130.000 buitenlandse studenten ingeschreven aan een hogeschool of universiteit. Iets minder dan een jaar eerder. Normaal gesproken stijgt het aantal internationale studenten in Nederland jaarlijks met zo'n 10-20%. In de omgeving van de Noord-Ierse hoofdstad Belfast was het ook afgelopen avond weer onrustig. Railschoppers zochten net als een dag eerder de confrontatie met de politie. Die zetten een waterkanon in toen agenten werden bekogeld met onder meer stenen. De rellen waren wel minder hevig dan dinsdagavond, toen een protest tegen immigratie uitliep op racistisch geweld. Railschoppers vielen woningen aan waarvan ze dachten dat er migranten woonden. Aanleiding voor het protest in Noord-Ierland was een brute mesaanval door een migrant uit Soedan. De laatste oefenwedstrijd van Portugal is gewonnen. Tegen Nigeria werd het 2-1. De Portugese doelpunten werden gemaakt door Neto en oud-Ajaxiet Conceição. Portugal speelt volgende week woensdag zijn eerste WK-wedstrijd tegen Congo. Het weer, hier en daar nog een bui. Vannacht koelt het af naar een graad of 9. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In de middag meer bewolking en opnieuw buien bij maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.

50 jaar het beste wat muziek te bieden heeft. 50 jaar topmuziek. Meer radio, meer nieuws, meer muziek.

Je hoort bij Meer Radio niet alleen al het nieuws uit Haarlemmermeer, maar ook de beste muziek van de afgelopen 50 jaar. 50 jaar, het beste wat muziek te bieden heeft. Vijftig jaar topmuziek. Meer radio. Meer radio. Meer nieuws, meer muziek.

0: House. Bowling en restaurants zetten tijd op 3 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Manik Sampersen met het NOS-journaal. Het Iraanse leger meldt dat de straat van Hormuz wordt gesloten als reactie op de nieuwste Amerikaanse aanvallen. Iran zegt dat er wordt geschoten op schepen die toch proberen door de zeestraat te varen. Het Amerikaanse leger zegt dat de straat van Hormuz open blijft. President Trump had zijn nieuwe aanvallen op Iran al aangekondigd. Hij vindt dat het niet opschiet met de onderhandelingen. Volgens hem is Israël niet betrokken bij de aanvallen. Dinsdag voerde de VS ook al aanvallen uit op Iran. In de Gelderse gemeente Tiel zijn alle 5 de wethouders opgestapt. Aanleiding is een bericht in NRC van afgelopen weekend. Daarin staat dat een oud-burgemeester in een vertrouwelijk document had aangegeven dat wethouders betrokken waren bij strafbare zaken. Details zijn niet bekend. 2 wethouders van Pro in Tiel wilden een onderzoek, maar volgens hen wilden de andere bestuurders dat niet. Daarom stapten ze op. Afgelopen avond werd bekend dat de 3 overgebleven wethouders ook vertrekken, omdat ze vinden dat ze worden beschadigd. Oekraïne heeft een nieuwe luchtafweerraket getest. Het gaat om een raket die uiteindelijk Russische ballistische raketten moet neerhalen. Nu gebruikt Oekraïne daar nog Amerikaanse Patriot-systemen voor. De nieuwe raket is onderdeel van een Europees samenwerkingsproject om militair minder afhankelijk te worden van de VS. Volgens de fabrikant is de testvlucht redelijk succesvol verlopen. Wat dat precies betekent en of er ook dingen zijn misgegaan, is niet duidelijk. Paus Leo heeft de Jezus Christus-toren in de Sagrada Familia in Barcelona gezegend. Hij besprenkelde het ruim 170 meter hoge bouwwerk met heilig water en verklaarde het officieel voor geopend. De paus noemde de kerk een meesterwerk van steen, kleuren en licht. Het weer, hier en daar nog een bui. Het koelt af naar tussen de 7 en 13 graden. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In de middag meer bewolking en opnieuw buien bij maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

Je hoort bij Meer Radio niet alleen al het nieuws uit Haarlemmermeer, maar ook de beste muziek van de afgelopen 50 jaar. Zoals deze.

0: Clubhouse, bowling en restaurants zetten tijd op 4 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De Franse zanger Patrick Bruel is officieel aangeklaagd voor verkrachting en aanranding. Hij werd begin deze week opgepakt in een onderzoek naar seksueel geweld in onder meer Frankrijk, Zwitserland en België. Volgens justitie zijn er 13 mogelijke slachtoffers. Afgelopen dinsdag deed een actrice nog aangifte tegen de zanger. Bruel zou haar in 2000 in zijn woning in Parijs hebben geprobeerd te verkrachten toen ze 19 jaar oud was. De zanger is onder voorwaarden vrijgelaten. Hij moet in Frankrijk blijven en mag geen contact opnemen met de vrouwen die hem beschuldigen. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Op verschillende plekken in het land zijn explosies gemeld. Als reactie meldde het Iraanse leger dat de straat van Hormuz volledig wordt gesloten. President Trump had de nieuwe aanvallen op Iran al aangekondigd. Hij vindt dat het niet opschiet met de onderhandelingen. Volgens hem was Israël niet betrokken bij de aanvallen. Dinsdag voerde de VS ook al aanvallen uit op Iran. Als reactie beschoot Iran Amerikaanse bases in de regio. In de omgeving van de Noord-Ierse hoofdstad Belfast was het ook afgelopen avond weer onrustig. Mensen gingen de straat op naar aanleiding van een mesaanval door een migrant uit Soedan. Rijlschoppers zochten opnieuw de confrontatie met de politie. Die zette het waterkanon in. De ongeregeldheden waren minder hevig dan dinsdagavond, toen het protest uitliep op racistisch geweld. Op een bedrijventerrein in Amsterdam is ruim 3000 kilo illegale waterpijptabak gevonden. Het spul werd in een van de bedrijfspanden geproduceerd, meldt de politie. Waterpijptabak wordt gemaakt van tabaksbladeren en aromatische stoffen. Het wordt onder meer in shisha-lounges gerookt. Het weer, hier en daar nog een bui. Het koelt af naar tussen de 7 en 13 graden. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In de middag meer bewolking en opnieuw buien bij maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.

0: Clubhouse, bowling en restaurants zetten tijd op 5 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Marnik Jampersen met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Op verschillende plekken in het land werden explosies gemeld. Als reactie meldde het Iraanse leger dat de straat van Hormuz volledig wordt gesloten. Iran zegt ook dat het Amerikaanse doelen in Bahrein en Kuwait heeft aangevallen. President Trump had de nieuwe aanvallen op Iran al aangekondigd. Hij vindt dat het niet opschiet met de onderhandelingen. De Franse zanger Patrick Bruel is officieel aangeklaagd voor verkrachting en aanranding. Hij werd begin deze week opgepakt in een onderzoek naar seksueel geweld in onder meer Frankrijk, Zwitserland en België. Volgens justitie zijn er 13 mogelijke slachtoffers. Dinsdag deed nog een actrice aangifte tegen de zanger. Bruel zou haar in 2000 in zijn woning in Parijs hebben geprobeerd te verkrachten toen ze 19 jaar oud was. De zanger is onder voorwaarden vrijgelaten. Hij moet in Frankrijk blijven en mag geen contact opnemen met de vrouwen die hem beschuldigen. In de omgeving van de Noord-Ierse hoofdstad Belfast was het ook afgelopen avond weer onrustig. Mensen gingen de straat op naar aanleiding van een mesaanval door een migrant uit Soedan. Relschoppers zochten de confrontatie met de politie. Die zette het waterkanon in toen agenten werden bekogeld met onder meer stenen en flessen. Ongeregeldheden waren minder hevig dan dinsdagavond, toen het protest uitliep op racistisch geweld. De IND, de Immigratie- en Naturalisatiedienst, staat positief tegenover het plan om vluchtelingen hun asielprocedure buiten Europa te laten afwachten. Dat zegt de directeur van de dienst tegen Nieuwsuur. Vluchtelingen kunnen hun procedure dan al starten voor ze naar Europa komen. Het weer. Op de meeste plaatsen is het droog, bij 7 tot 13 graden. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In de middag is er meer bewolking. Dan zijn er opnieuw buien bij een graad of 16. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.

0: Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Monique van der Vlier.
1: Twee inzittenden naar ziekenhuis na auto te water in Hoofddorp en Alzheimer Lunchcafé over actief blijven met dementie. In Hoofddorp is dinsdagmiddag een auto te water geraakt aan de Vijfhuizenweg. In de auto zaten twee personen. Hulpdiensten, waaronder brandweer, ambulance en politie, kwamen rond 12:40 met spoed ter plaatse. Eén inzittende is uit de auto gehaald en ter plekke gereanimeerd. Ook het mobiel medisch team werd ingezet. Beide slachtoffers zijn met spoed overgebracht naar het ziekenhuis. Hoe de auto te water kon raken is nog niet bekend. De politie doet onderzoek naar de toedracht. De Vijfhuizenweg was tijdens de inzet deels afgesloten voor verkeer. Op zaterdag 20 juni vindt in wijkcentrum Amazone in Hoofddorp weer een Alzheimer Lunchcafé plaats. Het thema van de bijeenkomst is vrije tijd en activiteiten. Hoe mensen met dementie langer, actief, gezond en in contact met anderen kunnen blijven. Het café is bedoeld voor mensen met dementie, mantelzorgers en zorgverleners. Bezoekers kunnen ervaringen delen, informatie krijgen en elkaar ontmoeten in een ontspannen sfeer. De bijeenkomst heeft een feestelijk karakter. Na het programma wordt gezamenlijk geluncht en is er muziek. Het Alzheimer Lunchcafé is een initiatief van Alzheimer Nederland en biedt regelmatig bijeenkomsten waar lotgenoten elkaar kunnen ontmoeten en informatie kunnen krijgen over leven met dementie. En dan nu het weer van Rolands Weer Online. Komende periode blijft het wisselend bewolkt met buien en mogelijk hagel en onweer. Een kleine periode blijft het droog, waarna vanuit het zuidwesten de bewolking weer gaat toenemen met af en toe regen. De temperatuur ligt rond de 17 graden met windkracht 3 tot 4. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meer Radio.
3: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

Yeah. Hier ben ik geboren.

Je hoort bij Meer Radio niet alleen al het nieuws uit Haarlemmermeer, maar ook de beste muziek van de afgelopen 50 jaar. 50 jaar. Topmuziek. Vijftig jaar het beste wat muziek te bieden heeft. Meer radio, meer nieuws, meer muziek.

0: opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 6 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Marnik Jampersen met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Op verschillende plekken in het land zijn explosies gemeld. Als reactie meldde het Iraanse leger dat de straat van Hormuz volledig wordt gesloten. Iran zegt ook dat het Amerikaanse doelen in Bahrein en Kuwait heeft aangevallen. President Trump had de nieuwe aanvallen op Iran al aangekondigd. Hij vindt dat het niet opschiet met de onderhandelingen. Het aantal internationale studenten in Nederland is voor het eerst in 20 jaar gedaald. Dat meldt NUFIC, de Organisatie voor Internationalisering van het Onderwijs. Dit jaar staan er bijna 130.000 buitenlandse studenten ingeschreven aan een hogeschool of universiteit. Iets minder dan een jaar eerder. Normaal gesproken stijgt het aantal internationale studenten in Nederland jaarlijks met zo'n 10-20%. In de omgeving van de Noord-Ierse hoofdstad Belfast was het ook gisteravond weer onrustig. Mensen gingen de straat op naar aanleiding van een mesaanval door een migrant uit Soedan. Relschoppers zochten de confrontatie met de politie. Die zette het waterkanon in toen agenten werden bekogeld met onder meer stenen. De ongeregeldheden waren minder hevig dan eergisteren, toen het protest uitliep op racistisch geweld. De Franse zanger Patrick Bruel is onder voorwaarden vrijgelaten. Hij zat sinds maandag vast in een onderzoek naar seksueel geweld. Hij is nu officieel aangeklaagd voor onder meer verkrachting en aanranding. Bruel spreekt de beschuldigingen tegen. De gemeente Tiel zit voorlopig zonder wethouders. Alle 5 de bestuurders zijn opgestapt naar aanleiding van een bericht in NRC van afgelopen weekend. Daarin wordt een verband gelegd tussen wethouders en strafbare zaken. De burgemeester gaat nu met de commissaris van de Koning overleggen hoe het verder moet. Het weer. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In de middag meer bewolking en opnieuw buien bij een graad of 16. Morgen bewolkt en soms wat regen bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
2: Meer nieuws, meer muziek. Haarlemmermeer in de lente. Meer Radio.
0: De ochtend van Meer Radio. Non-stop muziek.

0: Zes meter onder het zeeniveau hoor je uit oortjes of speakers underground muziek. Deep and all night long. Dat is de Deep Club. Zaterdag op zondagnacht van middernacht tot 2 uur. De beste house, deep house en progressive house. Een stuk Ibiza in de polder. Met resident DJ's als Nova Casa, Johan da Silva, Chico en Elbert. Aangevuld met gast-DJ's uit de hele wereld. Laat je zaterdagnacht geen sleur zijn en stap de Deep Club binnen. Meer info op meerradio.nl/programmering. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Monique van der Vlier.
1: Voorplein Expo Vijfhuizen krijgt een open en groene uitstraling. En Buurtdag Bosstraat in Nieuw-Vennep op 13 juni. Het voorplein van Expo Creator Amsterdam in Vijfhuizen wordt deze zomer volledig vernieuwd. De hekken verdwijnen, waardoor het terrein een open en uitnodigend karakter krijgt. Bezoekers kunnen straks via een groene wandelroute naar de ingang lopen. Bij de herinrichting is veel aandacht voor natuur en biodiversiteit. Grastaluuts maken plaats voor bloemrijk gras en delen van asfalt worden vervangen door groenvoorzieningen. Ook de recreatieve route langs het gebouw wordt aangepast. De werkzaamheden starten eind juni en duren naar verwachting tot begin september. Tijdens de werkzaamheden blijven woningen, het recreatiegebied en de bushalte bereikbaar. Volgens de organisatie draagt de open inrichting bij aan een gastvrije uitstraling en minder vandalisme. Op zaterdag 13 juni organiseren woningcorporatie IJmeren, de gemeente Haarlemmermeer en maatschappelijke partners een buurtdag voor bewoners van de Bosstraat en omgeving in Nieuw-Vennep. Tijdens de dag staat ontmoeting in de wijk centraal. Bezoekers kunnen kennis maken met organisaties die actief zijn in de buurt en informatie krijgen over onder meer woningonderhoud, vergroening en ontwikkelingen in de openbare ruimte. Ook zijn er activiteiten voor jong en oud. De buurtdag wordt om 11 uur geopend in het ketelhuis aan de Bosstraat 174 door wethouder Charlotte van der Meij en IJmeren. Het programma duurt tot 3 uur en wordt georganiseerd in samenwerking met verschillende lokale partners. En dan nu het weer van Rolands Weer Online. Komende periode blijft het wisselend bewolkt met buien en mogelijk hagel en onweer. Een kleine periode blijft het droog, waarna vanuit het zuidwesten de bewolking weer gaat toenemen met af en toe regen. De temperatuur ligt rond de 17 graden met windkracht 3 tot 4. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meerradio.
3: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer. De ochtend van Meer Radio. Non-stop muziek.
4: Hey, hey, hey. Goed te zien. Come on, let's go.

hoort bij Meer Radio niet alleen al het nieuws uit Haarlemmermeer, maar ook de beste muziek van de afgelopen 50 jaar. Zoals deze. 50 jaar topmuziek. Vijftig jaar het beste wat muziek te bieden heeft. Meer radio, meer nieuws, meer muziek.

licht en goed. Hand in hand naar buiten kijken waar de regen valt. Ik zie het vuur van hoop en twijfel in je ogen.

0: Een visgraat PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij Vloerplus weten we alles van visgraat PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. Vloerplus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
1: Zie jij het nieuws voordat het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep en wij zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben jij nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar Streek 44 en solliciteer nu.
2: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 7 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
3: Jurgen Boekraat met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. De VS vindt dat het niet opschiet met de onderhandelingen. Gisteravond begon defensieminister Hegseth met dreigen.
4: That's not because we want to restart anything we don't have to restart. It's because the War Department is prepared to set the terms to ensure that we get the kind of deal President Trump expects.
3: Hegseth zegt de spelregels te willen bepalen om tot een deal te komen. Enkele uren daarna waren op verschillende plekken in Iran explosies. Iran voert inmiddels vergeldingsacties uit in de regio. Het Iraanse leger stelt ook dat de straat van Hormuz nu helemaal dicht is. De Franse zanger Patrick Bruel is officieel aangeklaagd voor verkrachting en aanranding. Hij werd begin deze week opgepakt in een onderzoek naar seksueel geweld in onder meer Frankrijk, Zwitserland en België. Volgens de Franse justitie zijn er 13 mogelijke slachtoffers. Dinsdag nog deed een actrice aangifte tegen de zanger. Bruel zou haar in 2000 in zijn woning in Parijs hebben geprobeerd te verkrachten toen ze 19 jaar oud was. De zanger is onder voorwaarden vrijgelaten. Hij moet in Frankrijk blijven en mag geen contact opnemen met de vrouwen die hem beschuldigen. De ruim 170 meter hoge Jezus Christus-toren in de Sagrada Familia in Barcelona is gezegend door de paus. Hij besprenkelde het bouwwerk met wijwater en verklaarde de kerk officieel geopend.
5: Inaugurante la nuova torre da questa basilica. En el centenario de la morte del venerable Antoni Gaudí, l'architecte de Déu.
3: De inzegening van de Sagrada Familia viel samen met de 100ste sterfdag van architect Gaudí. Op het bezoek van de paus waren tienduizenden mensen afgekomen. Het weer. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In de middag meer bewolking en opnieuw buien bij een graad of 16. Morgen bewolkt en soms wat regen bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.
6: Meer nieuws, meer muziek. Haarlemmermeer in de lente. Meer Radio.
2: De ochtend van Meer Radio. Non-stop muziek.

Je hoort bij Meer Radio niet alleen al het nieuws uit Haarlemmermeer, maar ook de beste muziek van de afgelopen 50 jaar. Zoals deze. En wat dacht je van deze? 50 jaar het beste wat muziek te bieden heeft. Vijftig jaar popmuziek. Dit is Meer Radio.

0: Tussen 8 en 10 op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Monique van der Vlier.
1: Korte baan draverij terug in Hoofddorp Kruisweg vanaf 7 uur afgesloten. En Oranje fans uit Abbenes reizen af naar WK in Verenigde Staten. Op zaterdag 13 juni vindt in Hoofddorp weer de jaarlijkse korte baan draverij plaats. Vanwege het evenement is de Kruisweg vanaf 7 uur afgesloten voor verkeer. Tijdens de traditionele paardenkoers strijden de snelste dravers om de winst op de korte sprintbaan in het centrum van Hoofddorp. De korte baandraverij trekt jaarlijks veel bezoekers en geldt als een van de oudste sporttradities van Nederland. De wedstrijden staan onder toezicht van Stichting Nederlandse Draf en Rensport. Tijdens het evenement is ook een dierenarts aanwezig. De organisatie verwacht opnieuw veel belangstelling voor de traditionele paardenkoers. Tussen 12 en 6 zal Meer Radio bij de korte baandraverij aanwezig zijn met de mobiele studio en zal een speciale reporter verslag doen van het evenement. John en Erika van den Berg uit Abbenes vertrekken woensdag naar de Verenigde Staten voor het WK voetbal. Het echtpaar reist Nederlands achterna en is bij alle groepswedstrijden van het Nederlands elftal aanwezig. De twee zijn volledig in oranje uitgedost en hebben hun reis maandenlang voorbereid. Naast vliegtickets en hotels regelden zij ook kaarten voor de wedstrijden. Door een korting voor leden van supportersverenigingen vielen de kosten uiteindelijk lager uit dan verwacht. Het stel bezoekt groepswedstrijden in Dallas, Houston en Kansas City. De koffer zit vol oranje kleding voor een verblijf van mogelijk enkele weken. John heeft er vertrouwen in. Volgens hem wordt Nederland wereldkampioen. En dan nu het weer van Rolands Weer Online. Komende periode blijft het wisselend bewolkt met buien en mogelijk hagel en onweer. Een kleine periode blijft het droog, waarna vanuit het zuidwesten de bewolking weer gaat toenemen met af en toe regen. De temperatuur ligt rond de 17 graden met windkracht 3 tot 4. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meer Radio.
0: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer. De ochtend van Meer Radio. Non-stop muziek.

Je hoort bij Meer Radio niet alleen al het nieuws uit Haarlemmermeer, maar ook de beste muziek van de afgelopen 50 jaar. Zoals deze. En wat dacht je van deze? 50 jaar, het beste wat muziek te bieden heeft.

0: opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 8 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Hier in Boekraad met het NOS Journaal. In Noord-Ierland gingen gisteravond opnieuw mensen de straat op naar aanleiding van de mesaanval door een migrant. De politie werd bekogeld met stenen en flessen, maar zo erg als de rellen van dinsdagavond werd het niet. Het protest liep toen uit op racistisch geweld, waarbij huizen in brand werden gestoken. Op sociale media gaat een lijst rond van adressen, zegt deze BBC-verslaggever.
2: There's a so-called hit list doing the rounds in social media of houses that are going to be targeted across Northern Ireland. What's going on?
1: De Noord-Ierse politie noemt het onacceptabel en zegt dat het delen van de lijst een strafbaar feit kan zijn. De rechtsconservatieve Keiko Fujimori heeft bij het tellen van de stemmen na de presidentsverkiezingen in Peru opnieuw de leiding genomen. De afgelopen dagen lag ze tienduizenden stemmen achter op de linkse Roberto Sanchez, maar nu ligt ze 651 stemmen voor. Nog maar een kleine 2% van de stemmen moet worden geteld, maar toch kan het nog weken duren voordat er een officiële uitslag is in Peru. Met zo'n 400.000 stembiljetten is mogelijk wat mis en die moeten allemaal worden onderzocht. De gemeente Tiel zit voorlopig zonder wethouders. Alle 5 bestuurders zijn opgestapt naar aanleiding van een bericht in NRC van afgelopen weekend. Daarin wordt een verband gelegd tussen wethouders en strafbare zaken. Eerder ging ook al de burgemeester weg, zegt deze verslaggever van Omroep Gelderland.
3: De crisis in Tiel is compleet. We hebben geprobeerd zo'n beetje iedereen die ook maar wat voorstelt in politiek Tiel voor de camera te krijgen. Maar niemand wil reageren of heeft zijn telefoon uitstaan.
1: De waarnemend burgemeester gaat nu met de commissaris van de Koning overleggen hoe het verder moet. Het weer. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In de middag meer bewolking en opnieuw buien bij een graad of 16. Morgen bewolkt en soms wat regen bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.
4: Meer nieuws, meer muziek. Haarlemmermeer in de lente. Meer Radio.
0: De ochtend van Meer Radio. Ruud Kroes.

0: door de Dixies, Midnight Runners. Come on, Eileen.
1: Ruud Kroes met de Ochtend van Meer Radio.
0: Goedemorgen, welkom bij de Ochtend van Meer Radio. Wat kun je verwachten de komende twee uur? We hebben heel bijzondere berichten voor je. We gaan kijken wat je kunt doen in Haarlemmermeer. Leuke activiteiten om naartoe te gaan. Sportnieuws, uiteraard veel muziek. Wat dacht je van Martin Garrix, The Police, Ace of Base, Tol Hansen? Maar eerst ook muziek van eigen bodem. Hier is Silze de Lange met Something Good.

0: Door de Ace of Base uit Zweden. Onlangs hebben ze nog hun laatste concert gegeven. Dit was All That She Wants.
1: Ontbijtplaat in de ochtend van Meer Radio. De
0: ontbijtplaat, je kunt hem aanvragen. Jouw favoriete nummer, studio@meerradio.nl. Studio@meerradio.nl. En mocht je een leuke anekdote weten, vermeld hem gewoon. We horen het zelf. Hier is de Police. Message.

0: Jorde Michel Tello met Ai Soete Pego.
1: Opmerkelijk nieuws.
0: Wist je dat in 2022 90% van de klachten over Dublin Airport afkomstig was van één persoon die in één jaar meer dan 23.000 klachten indiende?

0: Iedere zondagmiddag presenteert Tom van Dranen de maand van het jaar. Muziek, nieuws uit Haarlemmermeer en het wereldnieuws uit het verleden.
1: De KLM heeft vandaag op een introductievlucht van Schiphol naar Rome de nieuwe DC-9 officieus in gebruik genomen.
0: Met de grootste artiesten.
2: This is Phil Collins.
3: This is Chris Rea.
4: Dit is Jody Bernal.
5: Hello, this is Christopher Cross.

0: Ik ben het Cilia Romli in de maand van het jaar.
1: De maand van het jaar. Zondagmiddag van 2 tot 3 op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Monique van der Vlier.
2: Twee inzittenden naar ziekenhuis na auto te water in Hoofddorp en Alzheimer Lunchcafé over actief blijven met dementie. In Hoofddorp is dinsdagmiddag een auto te water geraakt aan de Vijfhuizenweg. In de auto zaten twee personen. Hulpdiensten, waaronder brandweer, ambulance en politie, kwamen rond 12:40 met spoed ter plaatse. Eén inzittende is uit de auto gehaald en ter plekke gereanimeerd. Ook het mobiel medisch team werd ingezet. Beide slachtoffers zijn met spoed overgebracht naar het ziekenhuis. Hoe de auto te water kon raken is nog niet bekend. De politie doet onderzoek naar de toedracht. De Vijfhuizenweg was tijdens de inzet deels afgesloten voor verkeer. Op zaterdag 20 juni vindt in wijkcentrum Amazone in Hoofddorp weer een Alzheimer Lunchcafé plaats. Het thema van de bijeenkomst is vrije tijd en activiteiten. Hoe mensen met dementie langer, actief, gezond en in contact met anderen kunnen blijven. Het café is bedoeld voor mensen met dementie, mantelzorgers en zorgverleners. Bezoekers kunnen ervaringen delen, informatie krijgen en elkaar ontmoeten in een ontspannen sfeer. De bijeenkomst heeft een feestelijk karakter. Na het programma wordt gezamenlijk geluncht en is er muziek. Het Alzheimer Lunchcafé is een initiatief van Alzheimer Nederland en biedt regelmatig bijeenkomsten waar lotgenoten elkaar kunnen ontmoeten en informatie kunnen krijgen over leven met dementie. En dan nu het weer van Rolands Weer Online. Komende periode blijft het wisselend bewolkt met buien en mogelijk hagel en onweer. Een kleine periode blijft het droog, waarna vanuit het zuidwesten de bewolking weer gaat toenemen met af en toe regen. De temperatuur ligt rond de 17 graden met windkracht 3 tot 4. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
1: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
3: Meer Radio.
1: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer. De ochtend van Meer Radio. Ruud Kroes.

0: Worden de Jacksons met Blame It on the Boogie.
1: De Meer Radio ontbijtplaat.
0: De ontbijtplaat, die is de keer aangevraagd door John. En John die vraagt dit nummer aan. En dat doet hij, zo schrijft hij, omdat je hem zo weinig op de radio hoort. Nou John, wij gaan hem wel voor je draaien. Hier is die voor jou, Joe Jackson met Stepping Out.

0: Alex Warren hoorde je met Passenger.
1: Opvallend nieuws.
0: Op een keer dronk Jeffrey Dahmer per ongeluk een drankje met slaappillen dat bedoeld was voor zijn gast. Toen hij de volgende dag wakker werd, ontdekte hij dat zijn potentiële slachtoffer verschillende kledingstukken, $300 en een horloge had gestolen. Hij heeft het incident natuurlijk nooit officieel gemeld.

0: gaat hier wel.
1: Snoop Dogg hoorde je samen met Willie Nelson en My Medicine. We zijn aan het einde gekomen van het eerste uur van deze ochtend van Meer Radio. Straks na het nieuws, het tweede. We hebben nog één te gaan tot het nieuws. Taylor Swift, Per Plat. Tot straks.

0: Zie jij het nieuws nog voor het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep. En we zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben je nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar streek44.nl en solliciteer nu.
1: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 9 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Het glazen huis van de 3FM-actie Serious Request komt dit jaar in Arnhem. Dat hebben de 3FM-dj's Barend van Delen, Sophie Hilkema en Mart Meijer vanochtend bekendgemaakt door met een grote bus van Den Bosch naar de Gelderse hoofdstad te rijden. Bij Serious Request laten drie discjockeys zich de week voor kerst opsluiten in een glazen huis, waar ze live radio maken en in ruil voor donaties verzoeknummers draaien. In die tijd eten ze niet. Dit jaar wordt geld opgehaald voor de Brandwondenstichting, die het Kinderbrandwondencentrum in Beverwijk wil vernieuwen. Bij de vorige editie werd bijna 19 miljoen euro opgehaald voor de stichting Spieren voor Spieren. In Helmond is vannacht een plofkraak geweest bij een geldautomaat. Rond 4:15 ging er een explosief af. Er is volgens de politie niemand gewond geraakt, maar is wel veel schade. Deze verslaggever die in de buurt woont, hoorde het gebeuren.
3: Heel de straat ligt onder het puin. Ik werd vannacht rond 4:00 wakker. Eerst van een hele harde klap. Ik dacht eerlijk gezegd dat ik aan het dromen was. Maar toen kwam er nog een hele harde klap. En toen kwam ik hier en toen keek ik en ja, toen zag ik dus de ravage.
2: Brokstukken liggen op straat. Of er iets is buitgemaakt, is niet bekendgemaakt. Vandaag begint het WK voetbal met de openingswedstrijd in Mexico. Bondscoach Ronald Koeman hoopt op de beschikbaarheid van Bart Verbrugge zondag bij de WK-start tegen Japan, zei hij gisteravond.
4: Het is alleen een kneuzing. En we weten nu nog niet hoe ver dat reikt richting zondag. Maar we zijn hoopvol. Maar dag bij dag zal dat bepalen hoe ver hij is. En we hebben nog een aantal dagen, dus we wachten af.
2: De eerste doelman van Oranje trainde woensdag niet mee vanwege zijn blessure. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Vanmiddag meer bewolking en opnieuw buien bij een graad of 16. Morgen bewolkt en soms wat regen bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.
5: Meer nieuws, meer muziek. Haarlemmermeer in de lente. Meer Radio.
1: De ochtend van Meer Radio. Ruud Kroes.

0: Jorde, Wind and Fire, September.
1: Ruud Kroes, met de ochtend van Meer Radio.
0: Goedemorgen, welkom terug bij de ochtend van Meer Radio. Wat kun je verwachten? Dit tweede uur. We hebben hele bijzondere berichten voor je. We gaan kijken of er sportnieuws is. Nou, uiteraard is dat er, want het WK staat voor de deur. Maar ook leuke activiteiten die je kunt doen in Haarlemmermeer. En uiteraard hebben we muziek meer van de Golden Earring, Eric Clapton, Stella Lefty. En daar beginnen we mee. Hier is Basten.

0: Dat was Gabriella Chelmi met Sweet About Me.
1: Meer radio.
2: Sportnieuws.
0: Het WK gaat beginnen. Op vrijdag wordt gespeeld Mexico-Zuid-Afrika. Op zaterdag Verenigde Staten-Paraguay en Qatar-Zwitserland. En op zondag worden de volgende wedstrijden gespeeld. Brazilië-Marokko, Haiti-Schotland, Australië-Turkije, Duitsland-Curaçao en Nederland-Japan.

0: Golden Earring, Bombay.
1: Opmerkelijk nieuws.
0: Wist je dat presentator Richard Hammond na het einde van Top Gear zo kapot was dat hij de hele weg naar huis vanuit de studio helde en zonder brandstof kwam te zitten omdat hij zijn auto niet vol wilde gooien met een betraand gezicht?

0: Radio geeft je elke dag meer tips voor een leuk uitstapje. Zo krijg je meer tips over exposities, theatervoorstellingen, films en alle andere activiteiten in Haarlemmermeer. En elke zaterdagmorgen zet Meer Radio alle activiteiten nog uitgebreider op een rij in het programma Meer Activiteiten. Tips voor een leuk uitstapje? Stuur ze naar redactie@meerradio.nl. Meer activiteiten, zaterdagmorgen van 10 tot 12. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Monique van der Vlier.
1: Voorplein Expo Vijfhuizen krijgt een open en groene uitstraling. En Buurtdag Bosstraat in Nieuw-Vennep op 13 juni. Het voorplein van Expo Creator Amsterdam in Vijfhuizen wordt deze zomer volledig vernieuwd. De hekken verdwijnen, waardoor het terrein een open en uitnodigend karakter krijgt. Bezoekers kunnen straks via een groene wandelroute naar de ingang lopen. Bij de herinrichting is veel aandacht voor natuur en biodiversiteit. Grastaluuts maken plaats voor bloemrijk gras en delen van asfalt worden vervangen door groenvoorzieningen. Ook de recreatieve route langs het gebouw wordt aangepast. De werkzaamheden starten eind juni en duren naar verwachting tot begin september. Tijdens de werkzaamheden blijven woningen, het recreatiegebied en de bushalte bereikbaar. Volgens de organisatie draagt de open inrichting bij aan een gastvrije uitstraling en minder vandalisme. Op zaterdag 13 juni organiseren woningcorporatie IJmeren, de gemeente Haarlemmermeer en maatschappelijke partners een buurtdag voor bewoners van de Bosstraat en omgeving in Nieuw-Vennep. Tijdens de dag staat ontmoeting in de wijk centraal. Bezoekers kunnen kennis maken met organisaties die actief zijn in de buurt en informatie krijgen over onder meer woningonderhoud, vergroening en ontwikkelingen in de openbare ruimte. Ook zijn er activiteiten voor jong en oud. De buurtdag wordt om 11 uur geopend in het ketelhuis aan de Bosstraat 174 door wethouder Charlotte van der Meij en IJmeren. Het programma duurt tot 3 uur en wordt georganiseerd in samenwerking met verschillende lokale partners. En dan nu het weer van Rolands Weer Online. Komende periode blijft het wisselend bewolkt met buien en mogelijk hagel en onweer. Een kleine periode blijft het droog, waarna vanuit het zuidwesten de bewolking weer gaat toenemen met af en toe regen. De temperatuur ligt rond de 17 graden met windkracht 3 tot 4. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meer Radio.
0: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
2: Meer Radio. Haarlemmermeer.
0: De ochtend van Meer Radio.
3: Meer Radio.

0: Dat was de supertrack van deze week. De Beaches met Perfect Ten.
1: De ochtend van meer radio. Activiteitenkalender.
0: En vrijdag 12 juni begint het spektakel in de modder met Masters. Het is een evenement waarbij honderden sportieve deelnemers met veel plezier door de modder ploeteren. Tijdens deze hindernisrun in het Haarlemmermeerse Bos in Hoofddorp testen sporters hun kracht en uithoudingsvermogen met verschillende obstakels. Afstanden variëren van 6 tot 42 kilometer. En meedoen kan alleen of samen met anderen. Het gaat niet om de snelste tijd, maar om de finish te halen. Vier je overwinning op het finishfestival met muziek en een doorslesser. Vrijdag 12 tot en met zondag 14 juni. Kijk voor details op www.mobmastermetmasters.com en scroll door naar Haarlemmermeer.

0: Teddy Swims, Mr. Know-it-all.
1: Meer radio duikt de geschiedenis in.
0: In de oude Egyptische hiërogliefen werd een afbeelding van een boot met neergelaten zeilen gebruikt om een reis naar het noorden aan te duiden. Om naar het noorden te reizen gebruikten ze de stroming en roeiriemen. Een afbeelding van een boot met opgeheven zeilen symboliseerde een reis naar het zuiden.

Sommieux hoorde je met Dark Before the Dawn. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze ochtend van Meer Radio. Straks tussen de bedrijven en om 4 uur onderweg. We gaan eruit met Toto, Rosanna. Een hele fijne dag en tot morgen. Hoi.

0: opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elk uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 10 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Uitkeringsinstantie UWV gaat onderzoek doen naar de eigen werkcultuur. Dat onderzoek wordt gedaan door adviesbureau KPMG en moet eind dit jaar zijn afgerond. Twee maanden geleden kwam via 1 Vandaag en het AD naar buiten dat verzekeringsartsen in opleiding in de regio Amsterdam last hebben van een onveilige werkcultuur en een veel te hoge werkdruk. De berichten gingen over huilende collega's en schreeuwende regieartsen. Het UWV kampt al een tijd met een tekort aan artsen en daardoor staat ook de opleiding onder druk. Het glazen huis van de 3FM-actie Serious Request komt dit jaar in Arnhem. Dat hebben 3FM-dj's Barend van Delen, Sophie Hilkema en Mart Meijer vanochtend bekendgemaakt door met een grote bus van Den Bosch naar de Gelderse hoofdstad te rijden. Bij Serious Request laten 3 discjockeys zich de week voor kerst opsluiten in een glazen huis waar ze live radio maken en in ruil voor donaties verzoeknummers draaien. In die tijd eten ze niet. Dit jaar wordt geld opgehaald voor de Brandwondenstichting. De rechtsconservatieve Keiko Fujimori staat bij het tellen van de stemmen na de presidentsverkiezingen in Peru weer op winst. De afgelopen dag lag ze tienduizenden stemmen achter op de linkse Roberto Sanchez, maar nu ligt ze 651 stemmen voor. Nog maar een kleine 2% van de stemmen moet worden geteld. Maar toch kan het nog weken duren voor er een officiële uitslag is in Peru. Met zo'n 400.000 stembiljetten is mogelijk wat mis en die moeten allemaal worden onderzocht. Fujimori of Sanchez wordt het 9e staatshoofd in Peru in 10 jaar. In Helmond is vannacht een plofkraak geweest bij een geldautomaat. Rond 4:15 ging er een explosief af. Volgens de politie is er niemand gewond geraakt, maar is er wel veel schade. Brokstukken liggen op straat. Of er iets is buitgemaakt, is niet bekendgemaakt. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. Het wordt 16 tot 18 graden. In de loop van de middag meer bewolking. En tegen de avond volgt vanuit het zuidwesten regen. Morgen blijft het bewolkt en valt er soms wat regen bij maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Tussen de bedrijven. Mede mogelijk gemaakt door Hartgerink en Klomp. Partner in mobiliteit. Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

bij Meer Radio niet alleen al het nieuws uit Haarlemmermeer, maar ook de beste muziek van de afgelopen 50 jaar. 50 jaar, het beste wat muziek te bieden heeft. Vijftig jaar topmuziek. Meer radio. Meer radio. Meer nieuws, meer muziek.

0: Heb jij een neus voor de journalistiek en schrijf je geweldige teksten? Dan zijn wij op zoek naar jou. Meer Radio zoekt nieuwe redacteuren voor het lokale nieuws. Op de radio en op de website. Je schrijft pakkende teksten voor onze nieuwslezers. Je hebt contact met politieke partijen, verenigingen, dorpsraden en sportclubs. En je regelt interessante interviews. Uiteraard word je prima begeleid door ervaren medewerkers. Lijkt het je leuk? Kom erbij en sluit je aan bij een fantastisch team van vrijwilligers. Meld je nu aan op redactie@meerradio.nl. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Monique van der Vlier.
1: Korte baandraverij terug in Hoofddorp Kruisweg vanaf 7 uur afgesloten. En Oranjefans uit Abbenes reizen af naar WK in Verenigde Staten. Op zaterdag 13 juni vindt in Hoofddorp weer de jaarlijkse korte baandraverij plaats. Vanwege het evenement is de Kruisweg vanaf 7 uur afgesloten voor verkeer. Tijdens de traditionele paardenkoers strijden de snelste dravers om de winst op de korte sprintbaan in het centrum van Hoofddorp. De korte baandraverij trekt jaarlijks veel bezoekers en geldt als een van de oudste sporttradities van Nederland. De wedstrijden staan onder toezicht van Stichting Nederlandse Draf en Rensport. Tijdens het evenement is ook een dierenarts aanwezig. De organisatie verwacht opnieuw veel belangstelling voor de traditionele paardenkoers. Tussen 12 en 6 zal Meer Radio bij de korte baandraverij aanwezig zijn met de mobiele studio en zal een speciale reporter verslag doen van het evenement. John en Erika van den Berg uit Abbenes vertrekken woensdag naar de Verenigde Staten voor het WK voetbal. Het echtpaar reist Nederlands achterna en is bij alle groepswedstrijden van het Nederlands elftal aanwezig. De twee zijn volledig in oranje uitgedost en hebben hun reis maandenlang voorbereid. Naast vliegtickets en hotels regelden zij ook kaarten voor de wedstrijden. Door een korting voor leden van supportersverenigingen vielen de kosten uiteindelijk lager uit dan verwacht. Het stel bezoekt groepswedstrijden in Dallas, Houston en Kansas City. De koffer zit vol oranje kleding voor een verblijf van mogelijk enkele weken. John heeft er vertrouwen in. Volgens hem wordt Nederland wereldkampioen. En dan nu het weer van Rolands Weer Online. Komende periode blijft het wisselend bewolkt met buien en mogelijk hagel en onweer. Een kleine periode blijft het droog, waarna vanuit het zuidwesten de bewolking weer gaat toenemen met af en toe regen. De temperatuur ligt rond de 17 graden met windkracht 3 tot 4. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl. De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

Het beste wat muziek te bieden heeft. Meer radio, meer nieuws, meer muziek.

0: Een visgraat PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij Vloerplus weten we alles van visgraat PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. Vloerplus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
1: Zie jij het nieuws voordat het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep en wij zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben jij nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar Streek 44 en solliciteer nu.
2: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Wij brengen jou de beste muziek en de energie die jij nodig hebt op Meer Radio. Elke werkdag van 10 tot 4 in Tussen de Bedrijven. Wil jij met jouw bedrijf een uur lang deze energie meegeven? Dat kan. We hebben nog plek. Word nu onderdeel van Tussen de Bedrijven. Mail naar sales@meerradio.nl. Vraag naar de mogelijkheden en wie weet doe jij mee. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 11 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
3: Dennis Peters met het NOS Journaal. Uitkeringsinstantie UWV gaat onderzoek doen naar de eigen werkcultuur. Dat onderzoek wordt gedaan door adviesbureau KPMG en moet eind dit jaar zijn afgerond. Twee maanden geleden kwam via 1Vandaag en het AD naar buiten dat verzekeringsartsen in opleiding in de regio Amsterdam last hebben van een onveilige werkcultuur en een veel te hoge werkdruk. De berichten gingen over huilende collega's en schreeuwende regieartsen. Het UWV kampt al een tijd met een tekort aan artsen en daardoor staat ook de opleiding onder druk. Het glazen huis van de 3FM-actie Serious Request komt dit jaar in Arnhem. Dat hebben 3FM-dj's Barend van Delen, Sophie Hilkema en Mart Meijer vanochtend bekendgemaakt door met een grote bus van Den Bosch naar de Gelderse hoofdstad te rijden. Bij Serious Request laten drie discjockeys zich de week voor kerst opsluiten in een glazen huis waar ze live radio maken en in ruil voor donaties verzoeknummers draaien. In die tijd eten ze niet. Dit jaar wordt geld opgehaald voor de Brandwondenstichting. De rechtsconservatieve Keiko Fujimori staat bij het tellen van de stemmen na de presidentsverkiezingen in Peru weer op winst. De afgelopen dag lag ze tienduizenden stemmen achter op de linkse Roberto Sanchez, maar nu ligt ze 651 stemmen voor. Nog maar een kleine 2% van de stemmen moet worden geteld. Maar toch kan het nog weken duren voor er een officiële uitslag is in Peru. Met zo'n 400.000 stembiljetten is mogelijk wat mis en die moeten allemaal worden onderzocht. Fujimori of Sanchez wordt het 9e staatshoofd in Peru in 10 jaar. In Helmond is vannacht een plofkraak geweest bij een geldautomaat. Rond 4:15 ging er een explosief af. Volgens de politie is er niemand gewond geraakt, maar is er wel veel schade. Brokstukken liggen op straat. Of er iets is buitgemaakt, is niet bekendgemaakt. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. Het wordt 16 tot 18 graden. In de loop van de middag meer bewolking. En tegen de avond volgt vanuit het zuidwesten regen. Morgen blijft het bewolkt en valt er soms wat regen bij maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Tussen de bedrijven. Mede mogelijk gemaakt door Hartgerink en Klomp. Partner in mobiliteit. Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

Je hoort bij Meer Radio niet alleen al het nieuws uit Haarlemmermeer, maar ook de beste muziek van de afgelopen 50 jaar. Zoals deze.

0: Wil jij je weekend goed laten beginnen? Kom dan een drankje doen in de gezelligste kroeg van Haarlemmermeer.
1: In de jungle van de stad ben jij een tijger in de kroeg.
0: Kevin en Robin mixen muziek en nieuws tot de ideale vrijdagavondcocktail. To the weekend. Iedere vrijdagavond van 10 tot 1 op Meer Radio.
2: Hey, die laatste die was van mij, hè?
0: Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Monique van der Vlier.
3: Twee inzittenden naar ziekenhuis na auto te water in Hoofddorp en Alzheimer Lunchcafé over actief blijven met dementie. In Hoofddorp is dinsdagmiddag een auto te water geraakt aan de Vijfhuizenweg. In de auto zaten twee personen. Hulpdiensten, waaronder brandweer, ambulance en politie, kwamen rond 12:40 met spoed ter plaatse. Eén inzittende is uit de auto gehaald en ter plekke gereanimeerd. Ook het mobiel medisch team werd ingezet. Beide slachtoffers zijn met spoed overgebracht naar het ziekenhuis. Hoe de auto te water kon raken is nog niet bekend. De politie doet onderzoek naar de toedracht. De Vijfhuizenweg was tijdens de inzet deels afgesloten voor verkeer. Op zaterdag 20 juni vindt in wijkcentrum Amazone in Hoofddorp weer een Alzheimer Lunchcafé plaats. Het thema van de bijeenkomst is vrije tijd en activiteiten. Hoe mensen met dementie langer, actief, gezond en in contact met anderen kunnen blijven. Het café is bedoeld voor mensen met dementie, mantelzorgers en zorgverleners. Bezoekers kunnen ervaringen delen, informatie krijgen en elkaar ontmoeten in een ontspannen sfeer. De bijeenkomst heeft een feestelijk karakter. Na het programma wordt gezamenlijk geluncht en is er muziek. Het Alzheimer Lunchcafé is een initiatief van Alzheimer Nederland en biedt regelmatig bijeenkomsten waar lotgenoten elkaar kunnen ontmoeten en informatie kunnen krijgen over leven met dementie. En dan nu het weer van Rolands Weer Online. Komende periode blijft het wisselend bewolkt met buien en mogelijk hagel en onweer. Een kleine periode blijft het droog, waarna vanuit het zuidwesten de bewolking weer gaat toenemen met af en toe regen. De temperatuur ligt rond de 17 graden met windkracht 3 tot 4. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op Meer Radio.

0: meerradio.nl.
1: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meerradio. De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 12 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Het aantal gevluchte mensen dat terugkeerde naar huis was vorig jaar 1,5 keer zo hoog als het jaar ervoor, meldde de VN de Vluchtelingenorganisatie. Bijna 4,4 miljoen mensen die naar een ander land waren gevlucht en 10,3 miljoen mensen die binnen hun eigen land op de vlucht waren geslagen, keerden terug en dat is het hoogste aantal in 50 jaar tijd. De VN benadrukt dat er veel leed schuilgaat achter deze ogenschijnlijk positieve cijfers. De omstandigheden waar mensen bij thuiskomst in terechtkomen zijn vaak zeer slecht en ook worden veel mensen gedwongen om terug te keren. Het lijkt erop dat Amerika bij de aanvallen op Iran gisteren een waterinstallatie heeft geraakt in de buurt van de kustplaats Kuhestach aan de straat van Hormuz. Dat meldt de New York Times, onder meer op basis van Iraanse media. Op satellietbeelden is te zien dat twee grote bronnen wateropslagtanks vernietigd zijn. Het is volgens de New York Times niet zeker dat ze door raketten getroffen zijn en zo ja of die door Amerika zijn gelanceerd. In Mexico-stad hebben gisteravond duizenden mensen gedemonstreerd bij het Azteca-stadion, waar vanavond de openingswedstrijd van het WK wordt gespeeld. Het waren vooral familieleden van mensen die mogelijk zijn gekidnapt of gedood door drugsbendes of de autoriteiten. De demonstranten riepen leuzen als Mexico, kampioen van de verdwijningen. In Lelystad is vannacht een parenclub afgebrand. Het pand was onlangs voor 4 miljoen euro gekocht door de gemeente. Die wil in de buurt een nieuwbouwwijk neerzetten en vond dat de parenclub te dichtbij lag. Bovendien zou de nieuwbouwvertraging kunnen oplopen door de juridische procedures door de eigenaren van de club. De gemeente was al van plan het gebouw te slopen. En dat hoeft nu niet meer, want het pand in Lelystad moet na de brand als verloren worden beschouwd. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Ook kan er plaatselijk een bui vallen. Het wordt 16 tot 18 graden. In de loop van de middag meer bewolking en tegen de avond volgt vanuit het zuidwesten regen. Morgen blijft het bewolkt en dan valt er soms ook weer wat regen bij maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.

0: Ben jij nieuwsgierig? Ben jij degene die thuis altijd de computer repareert? Of hoop je net zo goed te worden als Edwin Evers? Pak dan nu je kans. Meer Radio zoekt creatieve redactieleden, technici, ICT'ers en presentatoren. Geen ervaring is geen probleem. Je krijgt uitstekende begeleiding van onze ervaren medewerkers. Heb jij elke week een paar uurtjes tijd over? Dan hebben wij een nieuwe hobby voor je. Stuur een e-mail naar redactie@meerradio.nl. redactie@meerradio.nl. En begin vandaag nog aan je radiocarrière. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Monique van der Vlier.
1: Voorplein Expo Vijfhuizen krijgt een open en groene uitstraling. En Buurtdag Bosstraat in Nieuw-Vennep op 13 juni. Het voorplein van Expo Creator Amsterdam in Vijfhuizen wordt deze zomer volledig vernieuwd. De hekken verdwijnen, waardoor het terrein een open en uitnodigend karakter krijgt. Bezoekers kunnen straks via een groene wandelroute naar de ingang lopen. Bij de herinrichting is veel aandacht voor natuur en biodiversiteit. Grastaluuts maken plaats voor bloemrijk gras en delen van asfalt worden vervangen door groenvoorzieningen. Ook de recreatieve route langs het gebouw wordt aangepast. De werkzaamheden starten eind juni en duren naar verwachting tot begin september. Tijdens de werkzaamheden blijven woningen, het recreatiegebied en de bushalte bereikbaar. Volgens de organisatie draagt de open inrichting bij aan een gastvrije uitstraling en minder vandalisme. Op zaterdag 13 juni organiseren woningcorporatie IJmeren, de gemeente Haarlemmermeer en maatschappelijke partners een buurtdag voor bewoners van de Bosstraat en omgeving in Nieuw-Vennep. Tijdens de dag staat ontmoeting in de wijk centraal. Bezoekers kunnen kennis maken met organisaties die actief zijn in de buurt en informatie krijgen over onder meer woningonderhoud, vergroening en ontwikkelingen in de openbare ruimte. Ook zijn er activiteiten voor jong en oud. De buurtdag wordt om 11 uur geopend in het ketelhuis aan de Bosstraat 174 door wethouder Charlotte van der Meij en IJmeren. Het programma duurt tot 3 uur en wordt georganiseerd in samenwerking met verschillende lokale partners. En dan nu het weer van Rolands Weer Online. Komende periode blijft het wisselend bewolkt met buien en mogelijk hagel en onweer. Een kleine periode blijft het droog, waarna vanuit het zuidwesten de bewolking weer gaat toenemen met af en toe regen. De temperatuur ligt rond de 17 graden met windkracht 3 tot 4. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meerradio. De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: Iedereen kan iets doen voor een ander. En dat geldt ook voor jou. Kies voor vrijwilligerswerk. Ontdek je vrijwilligerskracht op haarlemmermeervoorelkaar.nl.
1: Zie jij het nieuws nog voor het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep. En we zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben je nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar streek44.nl en solliciteer nu.
2: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Wij brengen jou de beste muziek en de energie die jij nodig hebt op Meer Radio. Elke werkdag van 10 tot 4 in Tussen de Bedrijven. Wil jij met jouw bedrijf een uur lang deze energie meegeven? Dat kan. We hebben nog plek. Word nu onderdeel van Tussen de Bedrijven. Mail naar sales@meerradio.nl. Vraag naar de mogelijkheden en wie weet doe jij mee. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 1 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
3: Peters met het NOS Journaal. In Noord-Ierland zijn gisteravond 12 politiemensen gewond geraakt bij confrontaties met relschoppers. In de voorstad van Belfast werden agenten bekogeld met stenen en molotovcocktails. Voor de tweede avond op rij waren er mensen de straat op gegaan vanwege een mesaanval door een migrant uit Soedan. De politie heeft 16 verdachten opgepakt. Paus Leo is aangekomen op de Canarische eilanden. Tijdens zijn bezoek aan de Spaanse eilanden zal hij zich vooral richten op vluchtelingen. Hij wil onder meer in gesprek met vluchtelingenfamilies en hulporganisaties. In Spanje is migratie momenteel een belangrijk thema dat het land verdeelt. Het bezoek van de paus aan de Canarische eilanden is onderdeel van zijn bezoek aan Spanje dat bijna een week duurt. Bij een crash met een legerhelikopter in Pakistan zijn alle 22 inzittenden om het leven gekomen, meldt persbureau Reuters. Het ongeluk gebeurde gisteren in de regio Kashmir. De helikopter zou technische problemen hebben gehad. In de hoofdstad van Kashmir liepen begin deze maand demonstraties uit de hand. Minstens 11 mensen kwamen om bij botsingen met de politie. Het lijkt erop dat Amerika bij de aanvallen op Iran gisteren een waterinstallatie heeft geraakt. Dat zou zijn gebeurd in de buurt van een kustplaats aan de straat van Hormuz, blijkt uit een analyse van de New York Times. Op satellietbeelden is te zien dat 2 grote betonnen wateropslagtanks zijn vernietigd. Het is niet zeker dat ze zijn geraakt door Amerikaanse raketten, maar het ging om een precisiebombardement en er zijn volgens de New York Times geen andere gebouwen in de buurt. Het aanvallen van civiele infrastructuur geldt als een oorlogsmisdaad. De regio in Iran is een van de warmste plekken op aarde. Het weer: in de loop van de middag meer bewolking en tegen de avond volgt vanuit het zuidwesten regen. Morgen blijft het bewolkt en dan valt er soms wat regen bij maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: Je hoort bij Meer Radio niet alleen al het nieuws uit Haarlemmermeer, maar ook de beste muziek van de afgelopen 50 jaar. 50 jaar. Topmuziek. Vijftig jaar het beste wat muziek te bieden heeft. Meer radio, meer nieuws, meer muziek.
1: I want you to want me.

0: tot 10 met Jaap Koopmans en Max Verbrugge op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Saskia van Kampen.
1: Vliegroute Schiphol aangepast om veiligheid, wel hier en daar meer herrie. En Griekspoor wint Nederlands onderonsje op Libema Open. Schiphol voert vanaf vandaag 2 nieuwe veiligheidsmaatregelen in om te voorkomen dat vliegtuigen te dicht bij elkaar komen. De vliegroutes worden aangepast. Daardoor verandert de vlieghinder in delen van Noord-Holland. Op sommige plekken meer, op andere minder geluid.

0: overlast. De grootste wijziging betreft nachtvluchten vanaf de polderbaan richting het zuiden. Deze toestellen draaien voortaan al ter hoogte van Limmen en Castricum richting zee, in plaats van bij Zaanstad. Hierdoor neemt de geluidsoverlast 's nachts af in de regio Zaanstad en Amsterdam, terwijl bewoners van Castricum en Heilo juist vaker vliegtuigen kunnen horen overvliegen. Tannon Griekspoor heeft zich geplaatst voor de tweede ronde van het Libema Open in Rosmalen. De 29-jarige Nieuw-Vennepper versloeg landgenoot Botik van de Zandschulp na een spannende en door regen geplaagde partij in 3 sets. De wedstrijd begon dinsdag, maar moest vanwege hevige regen meerdere keren worden stilgelegd en kon woensdag pas weer hervat worden. Griekspoor had de eerste set overtuigend gewonnen, maar zag Van de Zandschulp in de tweede set sterk terugkomen. De nummer 55 van de wereld trok de tiebreak naar zich toe en dwong daarmee een beslissende derde set af. Toch brak Griekspoor zijn tegenstander en gaf zijn voorsprong na de hervatting op woensdag niet meer uit handen. En dan nog het weer van rolandsweeronline.nl. De komende periode blijft het nog droog, maar in de middag en avond zijn er perioden met regen. De middagtemperatuur ligt rond de 18 graden en er waait een matige westenwind rond kracht 4. Dit was het meernieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
1: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meerradio.
1: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

Je hoort bij Meer Radio niet alleen al het nieuws uit Haarlemmermeer, maar ook de beste muziek van de afgelopen 50 jaar. Zoals deze. 50 jaar topmuziek. Vijftig jaar het beste wat muziek te bieden heeft. Meer radio. Meer nieuws. Meer muziek. Meer radio.

0: opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 2 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. De politieagent die vorig jaar in Capelle aan de IJssel een 15-jarige jongen doodschoot naar een fatbike-roof, wordt niet vervolgd. Op basis van de onderzoeksresultaten van de Rijksrecherche oordeelt het OM dat het schieten door de agent gerechtvaardig was en dat hij handelde in overeenstemming met de ambtsinstructie voor politie en de politiewet. In het Zeeuwse Vogelwaarde zijn meerdere fietsers aangereden door een automobilist, meldt Omroep Zeeland. Wat er is gebeurd en hoe de slachtoffers eraan toe zijn, is nog niet bekendgemaakt. De hulpdiensten zijn massaal uitgerukt en de veiligheidsregio heeft opgeschaald naar grip 2 om beter te kunnen coördineren tussen de hulpdiensten. De provinciale weg is in beide richtingen afgesloten. De Britse minister van Defensie heeft zijn ontslag ingediend. John Healey vindt dat premier Starmer niet genoeg geld vrijmaakt voor investeringen in de krijgsmacht. Hij spreekt in zijn ontslagbrief van een gevaarlijke tijd met toegenomen dreigingen en stelt dat het gereserveerde budget veel te weinig is om het Verenigd Koninkrijk daartegen te beschermen. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast zijn gisteravond 12 politiemensen gewond geraakt bij confrontaties met relschoppers. Ze werden bekogeld met stenen en molotovcocktails. Het was de tweede avond op rij dat mensen de straat op gingen uit woede over een mesaanval door een migrant uit Soedan. De politie van Belfast heeft 16 mensen opgepakt. De zware regenval in november vorig jaar op het Indonesische eiland Sumatra heeft aan minstens 58 zeldzame orang-oetans het leven gekost. Dat concluderen wetenschappers na onderzoek. Het gaat om Tapanuli orang-oetans die pas recent zijn erkend als een eigen soort. Er waren er nog maar zo'n 800 van in het wild. Door aardverschuivingen als gevolg van de regen zijn vermoedelijk vele tientallen apen omgekomen. Het weer in de loop van de middag meer bewolking en tegen de avond volgt vanuit het zuidwesten regen. Morgen blijft het bewolkt en valt er soms wat regen bij maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.

bij Meer Radio niet alleen al het nieuws uit Haarlemmermeer, maar ook de beste muziek van de afgelopen 50 jaar. Zoals deze. En wat dacht je van deze? 50 jaar, het beste wat muziek te bieden heeft. Vijftig jaar popmuziek. Dit is Meer Radio.

0: Zondagmiddag zing je lekker mee in je moerstaal bij Meer Hollands. Met de nieuwste Nederlandse muziek, oudjes van weleer, de Vlaamse klassieker en het Hazesmoment. Meer Hollands met Michel Onklin. Zondagmiddag van 3 tot 4 op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Saskia van Kampen.
1: Regionale Alpe d'Huez teams halen bijna 139.000 op voor KWF. En sport- en cultuurfair Haarlemmermeer bij Tolenburgerplas. De regionale teams All for All, Hogeboom en Bergopwaarts hebben tijdens de 20e editie van Alpe d'Huez samen bijna 139.000 euro opgehaald voor KWF kankerbestrijding. De teams bestaan voornamelijk uit deelnemers uit Roelofarendsveen en inwoners uit Weteringbrug, Amsterdam, Aalsmeer en Nieuw-Vennep. Het bedrag werd bijeengebracht via diverse acties, zoals wijnverkoop, inzamelingsacties en een grote barbecue met loterij en veiling. Alleen dat evenement leverde al bijna 50.000 euro op. De deelnemers kijken terug op een bijzondere week vol saamhorigheid en emotionele momenten op de Alpe d'Huez. Zij bedanken alle sponsors, vrijwilligers en donateurs voor hun bijdrage aan het succesvolle resultaat. Tijdens Alpe d'Huez werd dit jaar in totaal ruim 25 miljoen opgehaald voor kankeronderzoek. De jaarlijkse sport- en cultuurfair HLMR vindt plaats op zondag 14 juni van 11 tot 5 uur bij de Tolenburgerplas. Meer dan 50 sport-, cultuur- en maatschappelijke organisaties presenteren er hun activiteiten.

0: De toegang is gratis. Bezoekers kunnen deelnemen aan activiteiten, demonstraties bekijken en kennis maken met verenigingen uit Haarlemmermeer. Op het hoofdpodium zijn dansoptredens, muziek en sportdemonstraties te zien, waaronder de traditionele drakendans. Sportverslaggever Andy Houtkamp presenteert het programma. Voor kinderen zijn er diverse activiteiten, waaronder een zeskamp met beloning en gratis toegang tot jeugdland. Ook Samen Sporten verzorgt activiteiten voor deelnemers met en zonder beperking. Meer informatie over het programma en de deelnemers is te vinden op sportfair.nl. En dan nog het weer van rolandsweeronline.nl. De komende periode blijft het nog droog, maar in de middag en avond zijn er perioden met regen. De middagtemperatuur ligt rond de 18 graden en er waait een matige westenwind rond kracht 4. Dit was het meernieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
1: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meerradio.
1: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

Je hoort bij Meer Radio niet alleen al het nieuws uit Haarlemmermeer, maar ook de beste muziek van de afgelopen 50 jaar. 50 jaar. Zoals deze. En wat dacht je van deze? 50 jaar, het beste wat muziek te bieden heeft.

0: Een Visgraad PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij Vloerplus weten we alles van Visgraad PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. Vloerplus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
1: Zie jij het nieuws voordat het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep en wij zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben jij nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar Streek 44 en solliciteer nu.
2: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 3 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
3: Clemens Peters met het NOS Journaal. Supporters van Ivoorkust kunnen niet naar de VS voor het WK voetbal, omdat ze geen visum krijgen. Volgens een supporterswoordvoerder hebben zo'n 500 Ivoriaanse fans hun reis moeten annuleren. Door het strengere immigratiebeleid van president Trump is het voor veel Afrikanen lastig om de VS in te komen. Zo is ook supporters uit Senegal en een Somalische topscheidsrechter de toegang tot de Verenigde Staten geweigerd. De Europese Centrale Bank grijpt in om de prijsstijgingen in Europa tegen te gaan. De inflatie stijgt, vooral door hogere gas- en olieprijzen, en daarom verhoogt de Europese Bank de rente in de eurozone naar 2,25%. Sinds het begin van het conflict in Iran zit de straat van Hormuz zo goed als dicht, waardoor er veel minder olie op de wereldmarkt komt. De laatste keer dat de ECB de rente verhoogde was 3 jaar geleden, destijds onder meer vanwege de oorlog in Oekraïne. De politieagent die vorig jaar in Capelle aan den IJssel een jongen van 15 doodschoot, wordt niet vervolgd. Na onderzoek concludeert het Openbaar Ministerie dat de agent niets fout heeft gedaan. De jongen werd in september doodgeschoten bij een McDonald's, net nadat hij betrokken was geweest bij de roof van een fatbike. Hij had een vuurwapen bij zich en omdat de agent daardoor direct gevaar liep, was schieten gerechtvaardigd en conform de richtlijnen, zegt het OM. De huren van woningcorporaties stijgen dit jaar met gemiddeld 3,6%, heeft de koepel van woningcorporaties Edes bekendgemaakt. Volgens Edes is dat minder dan de loonstijgingen van het afgelopen jaar en gaan huurders gemiddeld dus een kleiner deel van hun inkomen aan huur betalen. Corporaties kunnen sinds een aantal jaren huishoudens met een hoger inkomen een hogere huur opleggen. En dit jaar doet 3/4 van de corporaties dat en dat aantal loopt al jaren op. Het weer. In de loop van de middag meer bewolking en tegen de avond volgt vanuit het zuidwesten regen. Morgen blijft het bewolkt en valt er soms wat regen bij maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: Meer weten over een concert? Wanneer je compleet uit je dak kan gaan bij een feest? Of niet meer bijkomen bij stand-up comedy? Je komt er alles over te weten in Duik in het Weekend. Iedere vrijdagavond tussen 6 en 8 met Dirk-Jan Eemans op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Saskia van Kampen.
1: Zomerweek van start in Haarlemmermeer. En 3 jongeren aangehouden voor brandstichtingen in Hoofddorp. De Park 21 Zomerweek is deze week van start gegaan op landgoed Kleine Vennep. Een week lang staan er diverse activiteiten op het programma. Waaronder een openluchtbioscoop, circusworkshops, een kampeernacht in de polder, een wijnproeverij en de langste barbecue-tafel van Haarlemmermeer. Ook fietsliefhebbers kunnen hun hart ophalen. Dit weekend worden 2 fietstochten georganiseerd en van 22 tot en met 25 juni vindt de avond Fietsvierdaagse plaats. Deelnemers fietsen elke avond een route van ongeveer 30 kilometer door een andere regio van Haarlemmermeer en ontvangen na afloop een medaille. Met een gevarieerd programma voor jong en oud belooft de Zomerweek opnieuw een feestelijke start van de zomer te worden. De politie heeft op 9 juni 3 minderjarige verdachten van 13, 13 en 17 jaar uit Hoofddorp buiten op heterdaad aangehouden. De recherche kwam de verdachten op het spoor na uitgebreid digitaal en forensisch onderzoek. Het drietal is opgepakt voor 2 brandstichtingen aan auto's op 18 en 19 mei... die plaatsvonden aan de Baron de Cooper

0: 4. Dit was het Meernieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
1: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meerradio.
1: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

jaar het beste wat muziek te bieden heeft. Meer radio, meer nieuws, meer muziek.

0: je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio.
1: Iedereen kan iets doen voor een ander. En dat geldt ook voor jou. Kies voor vrijwilligerswerk. Ontdek je vrijwilligerskracht op haarlemmermeervoorelkaar.nl.
0: Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 4 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Met het NOS-journaal. Een ernstig verkeersongeluk in Zeeuws-Vlaanderen heeft het leven gekost aan 2 kinderen en een volwassene. 4 kinderen zijn zwaar gewond geraakt. Een groep fietsers van 14 kinderen en 2 begeleiders zou zijn aangereden door een auto. En dat gebeurde op de provinciale weg bij Hulst, tussen de dorpen Terhole en Vogelwaarde. De hulpdiensten rukten massaal uit. De gewonden zijn naar ziekenhuizen in Gent, Antwerpen en Rotterdam gebracht. Over de automobilist is verder niets bekendgemaakt. De bouw van 30.000 nieuwe woningen kan niet beginnen omdat er geen geld is voor de aanleg van wegen en spoorlijnen ernaartoe. Het gaat om 4 grote nieuwe woonwijken in Alkmaar, Apeldoorn, Hengelo en Helmond. De plannen voor die locaties zijn klaar en ook de financiering van de bouw is rond. Maar voormalig minister Keizer wees geen geld toe om de huizen bereikbaar te maken. En dat was volgens haar aan het nieuwe kabinet. Maar dat komt juist miljarden tekort voor onderhoud aan wegen en bruggen. De 4 gemeentebesturen hebben een brandbrief naar het Rijk gestuurd om de woningbouw toch mogelijk te maken. Supporters van Ivoorkust kunnen niet naar de VS voor het WK voetbal omdat ze geen visum krijgen. Volgens een woordvoerder hebben zo'n 500 Ivoriaanse fans hun reis daarom moeten annuleren. Door het strengere immigratiebeleid van president Trump is het voor veel Afrikanen lastig om de VS in te komen. Zo is het ook supporters uit Senegal en een Somalische topscheidsrechter de toegang tot de Verenigde Staten geweigerd. Talon Griekspoor is er niet in geslaagd om de kwartfinales te bereiken van het tennistoernooi van Rosmalen. Hij werd in de 2e ronde uitgeschakeld door de Chinese Zhang. Die was met 7-6 en 6-4 te sterk voor de toernooiwinnaar van 2023. Het weer bewolkt en op meerdere plaatsen buien. Het is maximaal 18 graden. Ook vanavond en vannacht nog buien. Morgen blijft het bewolkt en dan valt er soms wat regen bij maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Meer radio. Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer

Je hoort bij Meer Radio niet alleen al het nieuws uit Haarlemmermeer, maar ook de beste muziek van de afgelopen 50 jaar. Afgelopen 50 jaar. Zoals deze. Wow.

Iedere dinsdagavond laat Fedor Veldman je in Forgotten Faces de leukste muziek horen die je eigenlijk al lang weer was vergeten. Zoals deze.

0: 7 tot 9 op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Saskia van Kampen.
1: Vliegroute Schiphol aangepast om veiligheid, wel hier en daar meer herrie. En Griekspoor wint Nederlands onderonsje op Libema open. Schiphol voert vanaf vandaag 2 nieuwe veiligheidsmaatregelen in om te voorkomen dat vliegtuigen te dicht bij elkaar komen. De vliegroutes worden aangepast

0: Daardoor verandert de vlieghinder in delen van Noord-Holland. Op sommige plekken meer, op andere minder geluidsoverlast. De grootste wijziging betreft nachtvluchten vanaf de polderbaan richting het zuiden. Deze toestellen draaien voortaan al ter hoogte van Limmen en Castricum richting zee, in plaats van bij Zaanstad. Hierdoor neemt de geluidsoverlast 's nachts af in de regio Zaanstad en Amsterdam. Terwijl bewoners van Castricum en Heiloo juist vaker vliegtuigen kunnen horen overvliegen. Tannon Griekspoor heeft zich geplaatst voor de tweede ronde van het Libema Open in Rosmalen. De 29-jarige Nieuw-Vennepper versloeg landgenoot Botik van de Zandschulp na een spannende en door regen geplaagde partij in 3 sets. De wedstrijd begon dinsdag, maar moest vanwege hevige regen meerdere keren worden stilgelegd en kon woensdag pas weer hervat worden. Griekspoor had de eerste set overtuigend gewonnen, maar zag Van de Zandschulp in de tweede set sterk terugkomen. De nummer 55 van de wereld trok de tiebreak naar zich toe en dwong daarmee een beslissende derde set af. Toch brak Griekspoor zijn tegenstander en gaf zijn voorsprong na de hervatting op woensdag niet meer uit handen. En dan nog het weer van rolandsweeronline.nl. De komende periode blijft het nog droog, maar in de middag en avond zijn er perioden met regen. De middagtemperatuur ligt rond de 18 graden en er waait een matige westenwind rond kracht 4. Dit was het meernieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
1: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meerradio.
1: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: Iedereen kan iets doen voor een ander. En dat geldt ook voor jou. Kies voor vrijwilligerswerk. Ontdek je vrijwilligerskracht op haarlemmermeervoorelkaar.nl.
1: Zie jij het nieuws nog voor het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep. En we zijn op zoek naar jou. Als cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben je nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar streek44.nl en solliciteer nu.
2: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 5 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
3: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Bij een ernstig verkeersongeluk in de buurt van Hulst in Zeeland zijn twee kinderen en een volwassene om het leven gekomen. Ze zouden op het fietspad zijn geschept door een auto die in een bocht van de weg raakte. 4 kinderen raakten zwaar gewond. De groep van in totaal 14 kinderen was met 2 begeleiders in Zeeland op schoolkamp. De politie heeft iemand aangehouden. Of dat de bestuurder is, is niet bekend. Het plan om duizenden wetenschappers en studenten te screenen voor ze toegang zouden krijgen tot gevoelige informatie gaat niet door. Minister Letschert van Onderwijs heeft de Tweede Kamer geschreven dat het plan moeilijk uitvoerbaar is. De bedoeling was om 8000 buitenlandse en Nederlandse wetenschappers en studenten die met gevoelige kennis willen werken, grondig te screenen. Nederland wil maatregelen nemen omdat er zorgen zijn over mogelijke infiltratie door buitenlandse regimes in de Nederlandse wetenschappelijke wereld. De chemische stof TFA is volgens Europese deskundigen schadelijker dan gedacht. TFA, een vorm van PFAS, zit in airco's en in pesticiden. De stof is mogelijk schadelijk voor ongeboren kinderen en kan een negatief effect hebben op de vruchtbaarheid. De ophokplicht voor pluimvee vanwege vogelgriep is landelijk opgeheven. Die gold alleen nog in de Gelderse Vallei, de regio waar veel pluimveebedrijven zijn gevestigd. Staatssecretaris Erkens heeft deskundigen geraadpleegd die de kans op vogelgriep nu inschatten als matig tot laag. Eind april werd de ophokplicht al opgeheven in de rest van Nederland. De ziekte heeft sinds oktober meer dan 2 miljoen kippen en ander pluimvee het leven gekost. Het weer nog bewolkt en van het westen uit steeds meer regen. Het is een graad of 17. Ook vanavond en vannacht nog buien. Morgen blijft het bewolkt. Er valt soms wat regen. En dan wordt het maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Meer Radio. Vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: donderdagmiddag. Het is bijna weekend. En Meer Radio presenteert rechtstreeks vanuit onze gezellige studio Onderneem het maar. Uw gastheer is Rick Claus, de directeur Ondernemend Sfeerbeheer BV in Haarlemmermeer. Het geluid staat hier nooit uit. Welkom bij Onderneem het maar.
1: Goedemiddag luisteraars, welkom bij een uurtje Ondernemend Sfeerbeheer in Haarlemmermeer. We hebben er zin in en wie gaan we ontvangen als gast? Welke directeur? Is het een CEO of zo? Welke leider? Een bekende Haarlemmermeerder? Influencer, aanvoerder, coach, gewoon een bijzonder interessante man of vrouw, creatieve geest, misschien wel een BN'er. Ja, wie is nou vandaag de gast? Wat is zijn muziekkeuze? U zit bij mij, naast mij, op de business seats, helemaal vooraan. En vandaag zit tegenover mij een combinatie van een zakenman, een directeur, een sportman en een organisator. Dames en heren, hier is die Peter Herkemeij. De toernooidirecteur van de Haarlemse Honkbalweek 2026. Hij zit hier gewoon live. Ik kan hem bijna aanraken tegenover mij in de studio van Meer Radio. En wat doet een toernooidirecteur nou in hemelsnaam? Is dat een vak? Is dat een gave? Is het een roeping? We willen Peter Herkemeij vandaag beter leren kennen. Dus dat, we gaan niet even hallo zeggen, maar we willen weten wat hij doet, wat hij vindt. En daar krijgt hij ook alle gelegenheid voor. Zelden zet Peter zichzelf in de schijnwerpers. Maar vandaag doen wij dat. Welkom, Peter Herkemeij.
2: Goedemiddag, Rick.
1: Ja. Dol enthousiaste sfeer in de studio. Kijk eens aan, kijk eens aan. Ja, ja, Peter, hartelijk welkom. Fijn dat je er bent. Eerst even over jou, Peter.
2: Yes.
1: Ooit ben je geboren. In welk jaar was dat?
2: Geboren in Velsen. We zeggen het jaar 1968... En ja, schitterend jaar uiteraard.
1: Ja, ja, hoewel 69,
2: ja,
1: daar gebeurde veel meer.
2: Ja, dat klopt. Ja? Maar ik was er niet bij.
1: Nee, ik wel. Goed, daar gaan we het niet over hebben. Geboren in Velsen, daar ben je ook opgegroeid?
2: Ja, ik ben uiteindelijk opgegroeid in Amsterdam. We zijn naar Amsterdam-Zuid gegaan. En daar heb ik de rest van mijn leven, althans daar ben ik getogen. School in Amstelveen. Maar opgegroeid in Amsterdam en uiteindelijk weer in Kennemerland terechtgekomen in Haarlem.
1: Kijk eens aan. En wat heb je gedaan voor opleiding?
2: Ja, bedrijfseconomie. Algemener kon ik het niet maken. Nadat ik eerst een kleine succesvolle carrière bij de HTS Confectie niet succesvol had afgerond.
1: Dat moet ik even over nadenken wat je nu hebt gezegd. Maar u kunt ook de opname terugluisteren bij Uitzending Gemist op Meer Radio. Moeilijke zin, hè? Maar Peter, en ben je verliefd, verloofd, getrouwd, gezin?
2: Ja, een schat van een vrouw. Twee kinderen, elke soort één. En nog een extended familie met allerlei aangenomen kinderen, waar wij ook altijd voor zorgen.
1: Kijk,
2: elke dinsdagavond family night. Een heerlijke hond, Flipsen. Erg belangrijk, altijd enthousiast. En ja,
1: de hond heet een familieman. Flipsen, ja. Dat was toch een politieagent in de serie of zo, Flipsen?
2: Ja, dat moet je mij niet meer lastigvallen. Oh, okay. Hij ziet eruit als een Flipsen.
1: En wat is het voor hond dan?
2: Ja, een mix tussen een border collie en een heidewachtel. Dus gaat achter konijnen aan en probeert schapen op te drijven.
1: Mooi, en dat allemaal in Haarlem. Dat wordt leuk, heel gezellig. Nou, we gaan het over de Haarlemse Honkbalweek hebben natuurlijk. Want dat is het eigenlijk de reden waarom we hier zitten. Maar hoe ben jij daarbij terechtgekomen bij de Haarlemse Honkbalweek?
2: Ja, de honkbal zit in de genen. Dus mijn vader was oud honkbalman en bondscoach geweest van het Nederlands team. Mijn moeder was officieel scoorder. Dus dat is sinds de jaren 70 moest ik al mee richting de Haarlemse Honkbalweek.
1: Ja.
2: Dus dat is in de aderen gekropen. En uiteindelijk in 1980 bij de vouw- en verkoopgroep gekomen. Blaadjes verkopen, de tribunes op en uitdelen van line-ups en alle hand- en spandiensten.
1: Oh, dus dan zijn we elkaar vast wel eens tegengekomen vroeger.
2: Ik hoop het.
1: Als jongetjes. Maar Peter, de Haarlemse Honkbalweek, dat is iets unieks. En een unieke sfeer. Wat is het geheim van de Haarlemse Honkbalweek?
2: Ja, het valt in staat met traditie, nostalgie en gewoon tophonkbal.
1: Ja.
2: We moeten nooit vergeten dat het gebeurt op dat veld. En dat veld is heilig. En dat is zeer belangrijk. Maar ondertussen is er op die tribunes zoveel ontstaan waar heel veel traditie uit voortgekomen is. Ja, het is Honkbalweek zelf is al vanaf 1961 vindt dat plaats. Hè. Ja. Na de Tweede Wereldoorlog is het allemaal begonnen. De heer G. Ogenbos en Charles Urbanus, misschien namen uit het verleden.
1: Ja, de oude Charles, hè?
2: Ja, de oude Charles.
1: We hebben ook een jonge Charles. Nou ja, die is ook alweer oud.
2: Ja, ja. Ja, inderdaad, ja. Zo gaat. Maar zo is het allemaal gegroeid. En uiteindelijk, het is een tweejaarlijks toernooi. En als je dan over honkbal hebt, dan heb je over heel veel honkbalfamilies. Nou, daar zijn wij er één van. Dus uiteindelijk was het niet gek dat mijn telefoon ging om mezelf te gaan inzetten voor die honkbalweek.
1: En even voor de luisteraars, want honkbal speelt ook in de Haarlemmermeer best een hele grote rol. Hoe groot is de Nederlandse Honkbalbond?
2: Ja, de KNBSB hebben we het dan over. Dat was een hele grote bond vroeger. Want in de winter ging je voetballen, in de zomer ging je honkballen.
1: Ja.
2: Uiteraard heeft het voetbal iets meer tijd ingenomen op de jaarkalender. Dus het honkbal is zeg maar een sport die iets minder geworden is. En tegenwoordig tikken we nou net de 20.000 sporters aan, denk ik. Misschien net niet. Ik hou het niet dagelijks bij. Maar we proberen de sport zo goed mogelijk in het voetlicht te zetten. Want internationaal is het natuurlijk een zeer grote sport.
1: Een hele grote sport. Nou, in de Verenigde Staten, dat weten we wel. Maar wat zijn andere landen? Ik geloof Cuba, Italië.
2: Japan, Korea. Ja. De Caribische landen. Dus Puerto Rico, Panama, Dominicaanse Republiek, Venezuela. Brazilië tegenwoordig. Zuid-Afrika, Australië.
1: We gaan naar Honkbalweek 2026. Maar nog even, want je vertelde al, honkbal en voetbal, het werd vaak gecombineerd. Er waren ook een paar hele bekende voetballers. Hè? Ik kan me ooit herinneren dat Cruijff een eerste bal heeft gegooid.
2: Absoluut, absoluut. Johan Neeskens.
1: Neeskens,
2: niet Ruud Geels, maar zijn dochter was heel goed.
1: Mevrouw Geels, laten we het daar maar op houden. Hey, de Honkbalweek 2026, van wanneer is die dit jaar?
2: Van 26 juni tot 4 juli. Dus vrijdag tot en met zaterdag.
1: Oké, en het is, je vertelde net al, het is om het jaar. Vroeger was het ieder jaar, toch? Of niet?
2: Nee, heel vroeger? Nee, niet dat ik weet.
1: Oh,
2: nee.
1: Heb ik me vergist. Ja, ging het zo snel. Nee. En over het unieke sfeertje hebben we al gehad. Maar waarom moeten mensen komen kijken naar de honkbal? Waarom moeten ze er naartoe?
2: Nou, het is dus inderdaad tweejaarlijks. En het is echt de reunie van de hele honkbalcommunity hier in Nederland. Maar ook in Europa. Er zijn mensen die vanuit Europa ook richting de honkbalweek komen. Daarnaast is het tophonkbal waar het Nederlands team zich laat zien.
1: Ja.
2: Tegen andere toplanden. En zo word je beter. Dus zo proberen we echt Nederland als honkballand ook op de kaart te zetten. En het Nederlands team is een magneet voor het toernooi. Dus die trekt volle zalen.
1: Ja.
2: En de andere landen die we hebben, ik kan ze alvast noemen.
1: Wat zijn de favorieten of de grote jongens?
2: Nou, de grote jongens, Curaçao. Van ons koninkrijk komen zeer veel professionele honkballers vandaan. Chinese Taipei, altijd fanatiek en zeer goed verzorgd honkbal.
1: Ja.
2: Dan hebben we voor de rest Italië nog. We hebben Tsjechië. En we hebben nu een samengesteld team. Dat heet de International Globetrotters. En dat bestaat uit spelers vanuit de hele wereld.
1: Ja.
2: Hoofdzakelijk het Amerikaanse continent. En ook spelers die vanuit Amerika in de rest van de wereld honkbalbaantjes hebben. Die ingevlogen worden om een zo sterk mogelijk team te maken.
1: Want het leuke van die honkbalweek is natuurlijk, daar hebben we het al even over gehad, de sfeer. Hè? De gasten, de toeschouwers komen altijd heel vroeg. Ik weet niet of je tegenwoordig wel plekken hebt, vaste
2: plekken.
1: Ja,
2: het is geplaceerd. Ja.
1: Het is niet meer zo dat je moest inschuiven.
2: Nee, een van de dingen die we als eerste probeerden inderdaad te verbeteren. Ja. Want dat is niet meer van deze tijd.
1: Nee, de mensen zaten toen wel 3-4 van tevoren zaten ze er al.
2: Exact, dus dat is echt niet meer van deze tijd. Dus we hebben keurig netjes geplaceerde plaatsen. We hebben natuurlijk rond het stadion hebben we allerlei entertainment en food trucks en noem het allemaal maar op. Ja. We gaan echt de Amerikaanse stadionbeleving op een Europese manier neerzetten.
1: En wat zo uniek is natuurlijk dat je bij honkbal, in tegenstelling tot een hoop andere toernooien en sferen, zoals bij voetbal, maar het is heel relaxed, hè?
2: Het is super relaxed.
1: Je kan je kinderen meenemen.
2: Absoluut, het is een familiefeest.
1: Je kan je vrouw meenemen.
2: Absoluut. Ja. Ja, alles wordt gefilmd. Hè. Ja. We hebben heel veel camera's rond het stadion staan. Ja. Alles wordt gemonitord en wordt internationaal ook uitgezonden. Dus weet wat je doet, wie je meeneemt in het stadion, laat ik zeggen.
1: Ja, ja. Ik snap niet waarom je dat nou tegen mij zegt.
2: Ja, nou,
1: daar heb ik helemaal niks van.
2: Ik kijk jouw ondeugende ogen aan. Ik denk, nou,
1: ja, luisteraars, het wordt nu echt tijd om naar muziek te gaan. De eerste plaat die we gaan draaien, die is van Frank Sinatra en Gene Kelly. Ja, Take Me Out to the Ballgame. En daar zit een verhaal bij altijd.
2: Ja, dat is, Take Me Out to the Ballgame is de single of tune die we draaien op de 7,5, op de helft van de zevende inning. Hè. De inning bestaat uit twee delen, aanvallen en verdedigen. En dan zingt het hele stadion mee. Ja. En dat is, honkbal is natuurlijk, 120 jaar oud. Dus het zit vol met tradities en nostalgie. En dit is er één van. En dit is de lyrics, ja, die moet je kennen. Die zal ooit een $100,000 vraag zijn in een quiz. Dus ik raad iedereen aan.
1: Dan winnen we hem.
2: Ja, leer die tekst. Absoluut.
1: We gaan over naar Frank Sinatra en Gene Kelly en Take Me Out to the Ballgame. Hey!

0: because it's one, two, three strikes, you're out at the old ball game.
1: Ja, dit was de verkorte versie. Dat komt uit een hele musical. En normaal gesproken duurt die heel lang, maar... We willen de luisteraars graag erbij houden. Hartelijk welkom nog een keer, luisteraars, bij dit programma Ondernem het maar. We hebben als gast Peter Herkemeij en die gaat ons helemaal warm maken voor de Haarlemse Honkbalweek. Het is, wat ook wel leuk is, een honkbalweek vol tradities. En een van die tradities is ook dat het altijd mooi weer is. Ja. En dat er altijd, of heel vaak, speelt het Nederlands team hele belangrijke wedstrijden. Maar daar hebben we dit jaar weinig last van. Met de tijden?
2: Uiteraard. We spelen om... We hebben drie dagen waarop we drie wedstrijden spelen. En de rest van de dagen spelen we twee wedstrijden. Die beginnen om 1500 uur en die beginnen om 19:30.
1: Oké, en hoe lang zo'n wedstrijd duurt, ja, dat weet je nooit.
2: Ja, maar daar hebben we wat voor. Oh, want ik hoor hier een honkbalkenner die inderdaad wel eens bij een honkbalwedstrijd geweest is. Dat hij een langere sit heeft meegemaakt.
1: Dat kun je wel zeggen,
2: Maar op de honkbalweek maken wij gebruik van een pitchklok. Dat is in Amerika al wijd verspreid in de professionele leagues. Maar op het Pimelier-stadion hebben we die ook. Dus dat betekent dat een pitcher sneller moet gooien. De inningswissels gaan sneller. Dus een gemiddelde wedstrijd op de honkbalweek, kan ik je garanderen, duurt ongeveer 2,5 uur. En dan ga jij aan de aardappels.
1: Wat goed. Nou, want kijk, ik ken de honkbalweek. Ik heb er 20 jaar tegenover gewoond. We hadden daar ons bedrijf. En tussen de innings door kwamen de mensen bij ons eten.
2: Correct.
1: Alleen we wisten nooit wanneer dat gebeurde. En soms had je 2 uur de tijd of 1,5 uur de tijd. Maar soms had je ook 1/2 uurtje de tijd. En dan moesten er 300 man eten. En dat was altijd enorm haasten en pezen en dergelijke. Maar ik ga daar straks wat meer over vertellen. Want er zijn dingen bij ons gebeurd met die honkballers. Ja, daar kan ik niet alles over vertellen, maar wel veel.
2: En met Peter Herkemeij.
1: Wat zeg je?
2: En met mij.
1: Nou, dat moet je me wel even vertellen.
2: Ja, want, dat is een spoiler alert voor later.
1: Oké, nou, ik ben heel benieuwd. Ik ga het nu opschrijven ook, dat ik het niet vergeet. En Peter, wat kost een kaartje? Hoe werkt dat? Als stel iemand het zegt van, nou, ik wil op die woensdag, lijkt me hartstikke leuk om 's middags of begin van de avond met de kinderen daarheen te gaan.
2: Ja, we verkopen in principe dagkaarten. Ja. En dan heb je het stadion zelf en dan hebben we zijtribunes erbij. Die zijtribunes die zijn aantrekkelijk geprijsd. Maar de hoofdtribune is €37,50. Ja. En dan krijg je twee wedstrijden voor. En een fantastische sfeer en alles erop en eraan. En in vergelijking met andere toernooien of evenementen... Ja. Denken wij dat zeer redelijk geprijsd is. Want we hebben natuurlijk budgetair... proberen we alles neutraal te houden. Dus al die teams onderhouden en in hotels onderbrengen... alles kost geld uiteraard tegenwoordig. Afgelopen jaren is niks goedkoper geworden. Alles maar duurder. Maar wij proberen kosten neutraal te budgetteren. En zo zijn we op dit bedrag gekomen. En dat hopen we zo laag en zo aantrekkelijk mogelijk te houden voor een breed publiek.
1: Ja, want ik vertelde net al, het is een hele lekkere, veilige en gezellige omgeving. Het parkeren is goed geregeld.
2: Uiteraard.
1: Openbaar voer lijkt me eigenlijk ook geen probleem daar.
2: Er zit een station vlak achter en we hebben een heel grote fietsenstalling. Waar hopelijk een hoop mensen ook gebruik van kunnen gaan maken.
1: Ja, het is meestal één grote reunie, dus erg gezellig. Wat heb ik nog meer vragen? Oh ja, nog even. Dus je vertelde ook kostenneutraal. En jullie werken met heel veel vrijwilligers.
2: Uiteraard.
1: Want jij doet dit ook?
2: Ook vrijwillig, uiteraard. Oh. Ja, dat is... uiteraard gaat er tijd in zitten. Maar we doen dat voor de BV Honkbal. Hè, promotie in het algemeen. Ja. En we hebben een leger van iets van 120 vrijwilligers. Ja. Dat is vaak ook de reden dat we de week voordat de officiële vakantie start... dat de honkbalweek is. Zodat wij gebruik kunnen maken van de mensen voordat ze op vakantie gaan. En hulde ook voor al die mensen die zich op vrijwillige basis inzetten.
1: Want ik merk ook de laatste jaar, maar ook daarvoor... je wordt dan ontvangen met een glimlach. Ja. En dat is ook al een heel, heel plezierig gevoel. maar jullie marketing en dergelijke, ja, die is natuurlijk van levensbelang.
2: Absoluut.
1: En vroeger had je de krant. Een advertentie en dergelijke, maar zo werkt het waarschijnlijk niet meer.
2: Nou, de perstribune is omgedoopt tot Mediabox. Ja. Want waar gaat het om tegenwoordig? Social media, bereikbaarheid. Je moet je publiek aanspreken op de huidige communicatiemiddelen. En daar hebben we een heel marketingteam voor zitten... die al die social media in de gaten houdt. Ja. En ook continu maar berichten eruit stuurt die van belang zijn... voor ons grote publiek en ook hopelijk voor aantrekkingskracht zorgt.
1: Ja, want dat is ook een beetje de reden waarom je hier zit. Want ik ben natuurlijk ook weer, lastig gevallen. Van wil je sponsoren of wil je een... hoe heet dat? Een skybox nemen? Want dat kan allemaal, hè, voor sponsors.
2: Ja, we hebben heel veel netwerkmogelijkheden. En we hebben uiteraard ook een commerciële team wat achter de lokale ondernemers zit. En hier ook de Haarlemmermeer en heel Kennemerland, probeert te binden aan de Honkbalweek.
1: Ja, hartstikke goed. En vooral omdat het in de regio zo leeft. En het is nog een van de weinige pareltjes die we hebben op sportgebied. Je had vroeger natuurlijk de Haarlemse Basketbalweek, de Honkbalweek. Maar we hadden weet ik hoeveel weken. Ja. Allemaal leuk en gezellig. Maar we moeten wel zorgen dat het blijft leven. Net als hier bij Meer Radio, wat ook draait op vrijwilligers. Ja. Maar ook een en al enthousiasme is. En we gaan naar de volgende plaat. Dat is The Old Man Down. Wil je daar iets over vertellen waarom je deze plaat hebt gekozen?
2: Ja, ik zit hier namens de Honkbalweek. Ik zit hier honkbal te promoten. Dus het moet over een bal gaan, over gras, over traditie. En zo kom je op deze nummers terecht.
1: Kijk, daar komt-ie.

0: Ondernem het maar. Wat een leuk programma, vind ik dan tenminste. We zijn nog in gesprek met de organisator, de directeur van de Haarlemse Honkbalweek 2026. En die is van
1: 26 juni tot 4 juli, ja. Vrijdag tot en met zaterdag.
0: Dus als u kaartjes wil kopen, dan kunt u het beste even naar de website gaan. Want dan kunt u precies zien welke dag en wanneer en wie er spelen ook.
1: Uiteraard.
0: Tenminste, van de eerste paar dagen. Daarna zal het in de vorm van een...
1: Ja, we hebben een round robin tot en met woensdag. En dan donderdag, vrijdag, zaterdag zijn de play-offs. En dus op zaterdag uiteindelijk de finale.
0: Goed, de honkbalweek gaat al heel veel jaren terug. En ik moet zeggen, ik heb zelf ook gehonkbald. Die club bestaat niet meer. Dat was honkbalclub Kinheim. En ik zat samen in het team met iemand die...
1: Kleine correctie. Ja? Kinheim bestaat nog steeds.
0: Oh, gelukkig.
1: Ja, het is Nikkels wat niet meer bestaat. Als je...
0: Ja, dat was natuurlijk de bekende ploeg met Herman Bijtschat. En Jan de Kleurs. En Nol Beenders. Ik speelde samen trouwens met Andy Houtkamp. Die ook voor de Vrijwillige Radio veel gewerkt heeft. Nou, wij konden er allebei weinig van. Maar we vonden het wel hartstikke leuk. Mm-hmm. Maar Peter, we zitten hier... we zitten voor de Haarlemse Honkbalweek. Maar we willen jou ook beter leren kennen. En je vertelde net, ja, ik heb ook wat historie nog bij jullie in de zaak gehad, daar tegenover. En daar mag ik het wel over hebben, want die bestaat niet meer. Dus dat is mooi.
1: Ja, Rick, in de tijd van de Honkbalweken kwamen wij natuurlijk als kleine jongelui daar onze diensten, zeg maar, de Honkbalweek helpen.
0: Ja.
1: Maar tussendoor gingen wij natuurlijk naar jouw partyhouse.
0: Ja, Haarlem Bowling. En toen heette het nog Haarlem Bowling. Juist. En later weer dat Klaus Partyhouse.
1: Dus en op een gegeven moment had jij de Gerard Joling uitgenodigd daar.
0: Ja.
1: En die was nog niet bekend bij het grote publiek. Maar die was de boel toen al aan het entertainen. En die had natuurlijk mensen nodig om bij hem op het podium te komen.
0: Ja.
1: En wij als kleine aantrekkelijke jonge jongetjes.
0: Ja, vond hij heel interessant.
1: Ja, dus wij mochten daar naast hem op het podium staan.
0: Nee, hoor, hij was totaal ongevaarlijk.
1: Ja, absoluut. Het was alleen maar. Nee. Maar dat was erg leuk. We zingen konden we niet, hij wel.
0: Ja.
1: Dus we mochten ook weer heel snel gaan zitten. Maar dat is mijn historie in jouw mooie...
0: Ja, nou, het leuke was, dat er gebeurde daar altijd van alles. Dus ook de honkballers zelf, die kwamen. Maar tot en met de scheidsrechters. Hoe heet het? Die was zo'n grote, dikke... Van Groningen Schinkel. Nou,
1: zeker.
0: Die man was wereldberoemd eigenlijk in Haarlem.
1: Ja.
0: En artiesten, ja, zo'n Gerard Joling, die kwam daar. En dat betaalde toen 25 gulden voor.
1: Ja.
0: Handje, contantje. Dat kon toen nog in de jaren 80.
1: Ja.
0: Maar wel heel leuk en hij was heel goed. En we hadden ook zo... René Vroeger mocht alleen het geluid doen.
1: Oh ja.
0: En Marco Borsato is zo begonnen, enzovoort, enzovoort. Maar in ieder geval, die jongens zijn eigenlijk best wel goed terechtgekomen. Over Peter. Peter, je hebt dus een historie met honkbal. Je kent veel honkballers. Die groepsdynamiek die blijft heel lang bestaan. Maar je bent coach geweest van...
1: Ja, ik ben oorspronkelijk... Daar heb ik geprobeerd zo lang mogelijk te blijven honkballen. Nadat dat niet meer gaat, dan is de op één na leukste is coachen. Dus daar ben ik toen uiteindelijk begonnen bij Kinheim om te coachen. Daarna ben ik bij de Kennemerland Rabbits terechtgekomen als coach. Dat heb ik 10 jaar lang gedaan. Dat zijn alle talentjes hier uit de buurt. Hoofddorp, Kinheim, Heemstede, noem het maar op, Haarlem. Uiteindelijk ben ik momenteel nog steeds coach al voor 8 jaar van het Nederlands team onder 12. Daar zijn we nu druk mee bezig om te werken naar een EK wat na de honkbalweek gespeeld wordt in Parijs.
0: Wat
1: dus
0: leuk.
1: We hebben 16 jongens bij elkaar die ons land gaan verdedigen daar. En hopelijk hoge ogen gaan gooien. Voor de rest, qua honkbal hier voor meer radio wat leuk is. Ik heb ook nog 10 jaar lang in Hoofddorp gespeeld. Back in the days. Dus ook hier in Hoofddorp vele bekende en goede vrienden. En inderdaad één grote honkbalfamilie.
0: En dat is natuurlijk ook allemaal weer vrijwilligerswerk. En het is een sportbesteding die heel veel tijd kost, honkbal.
1: Correct.
0: Dus dan is de vraag van de luisteraars, want die vertegenwoordig ik. Maar wat doe je dan eigenlijk in het dagelijks leven? Want je moet toch ook nog rondkomen?
1: Ja, absoluut. Het draait helaas in het leven om centjes. En ik verdien mijn centjes als scheepvaartman. Dus werkzaam in de Amsterdamse haven voor een grote rederij. En daarbij verantwoordelijk voor een stuk van de wereld. En dat is Noord-Amerika.
0: En wat doe jij dan?
1: Ja, ik word hoofdzakelijk... Ik noem mijzelf altijd taking care of business. Dus als er vragen zijn uit de onderneming... dan komen ze meestal aan mijn bureau staan. Ja. Maar primair verantwoordelijk voor de schepen... die vanuit Noord-Amerika naar de rest van de wereld varen. Op operationeel gebied.
0: En hoeveel schepen moet ik me dan voorstellen?
1: Ja, de hobby is uit de hand gelopen. Maar toen ik daar kwam hadden we iets van 60 schepen. En dat is meer dan 33 jaar geleden. En we zitten nu geloof ik op iets meer dan 140 schepen. En als je dan specifiek wil zijn... wij vervoeren hoofdzakelijk ladingen die niet liquide zijn... en die niet in containers zitten. Dus dan moet je denken aan grote projectladingen... jachten, halffabrikaten, rollenpapier... aluminium, et cetera. Maar ik denk dat dit een heel ander programma is dan.
0: Ja, maar wij vinden dat hartstikke interessant om te horen. Van, wat doet die Peter? Hè? Heeft hij het wel naar zijn zin? En is hij wel geschikt voor die functie? Want dan wordt hier allemaal beoordeeld ook door de ondernemer. Maar Peter. En een hele hoop honkbaltalenten komen uit onze overzeese gebiedsdelen.
1: Correct.
0: Daar spreek je ook een beetje Antilliaans al? Of?
1: Ik kan een biertje bestellen aan de bar, wat heel belangrijk is. En ik kan alle moeders van de spelers kan ik douchie noemen. En daar houdt het een beetje mee op.
0: En Peter, aan wie... jij als toernooidirecteur, hè, dus we gaan weer even terug naar de honkbalweek. Jij hebt een bepaalde taak en jij moet verantwoording afleggen. Aan wie?
1: Absoluut. We hebben het is uiteraard een stichting, de honkbalweek. En we hebben een bestuur en daar zitten we in met 9 man. Uiteraard vele vergaderingen, maar we proberen alles met elkaar te regelen. En binnen die club hebben wij verantwoording af te leggen over ons te voeren beleid.
0: Ja, nou, we zullen het eens allemaal nakijken. En de opening van de Honkbalweek, hebben we dan nog een bekende Nederlander of een...
1: Ja, de wethouder van sport van Haarlem.
0: Die, nooit van gehoord. Wie is dat?
1: Ja, dat is een hele goede vraag.
0: Weet je ook niet, hè?
1: Ja, nou, we hebben ook een voorzitter, hè? Peter van der Aart. Ja. En die kan je daar precies alles over vertellen. Maar in ieder geval, de provincie is zeer betrokken bij de Honkbalweek. En de gemeente Haarlem is zeer betrokken bij de Honkbalweek. Ja. En het is, de eer is aan hen om de eerste bal te gooien op vrijdagavond.
0: Oké. En wat ik altijd over verbaasd heb, is... Het honkbalstadion heeft inderdaad een geweldige sfeer. Maar je zit zo half bij het veld... Als een artiest op die heuvel gaat staan, hè, van de pitcher, en hij treedt daarop, dan heb je toch wel echt

0: dat is een goede investering.
1: Ja, we hebben enorme exposure doordat we al die camera's hebben voor streaming.
0: Ja.
1: Dus als je doeken koopt bijvoorbeeld in het Outfield Hack, wat iets minder dan 3000 euro is, dan heb je giga bereik in de honkballanden van de wereld. Daarnaast komen er ook zeg maar een firma die alles opneemt en bekijkt voor de talenten. Wij zijn de future of baseball. Zo hebben we een soort missie, yes, en visie met de honkbalweek om jonge talenten of opkomen die nog net niet aan het professionele circuit ruiken, om die zeg maar een podium te geven, zodat ze zich in de picture kunnen spelen. De exposure en de streaming is groot.
0: Dus ik zal maar zeggen, regionaal is het heel interessant voor mensen die gasten willen uitnodigen.
1: Exact.
0: En internationaal is het heel interessant voor mensen die inderdaad internationale exposure willen.
1: Ja,
0: grotere bedrijven.
1: Juist. Bijvoorbeeld gesprek met Kia en Jan de Wit, onze transportpartners.
0: Ja, al 100 jaar.
1: Die zijn gebaat ook bij het lokale netwerk.
0: Ja.
1: Die zijn gebaat bij dat mensen ook daar lokaal graag met elkaar even een drankje doen onder het genot van een mooie honkbalwedstrijd. Want dat is uniek. En daarnaast zijn vele ondernemers hier in deze regio zijn internationaal gebonden.
0: Ja,
1: oftewel,
0: dat is zo.
1: Ja, honkbal is daarbij bij uitstek een zeer aantrekkelijke sport om ze mee te nemen. En helemaal in Nederland, wat uniek is. Want dat verwacht echt niemand.
0: Hoort u het, ondernemers?
1: Exact.
0: Uitermate geschikte sport om voor exposure. We draaiden aan muziek. De eerste was The Old Man Down the Road. En we gaan nu naar een andere plaat. En we blijven in het baseballgevoel. De baseballs. En de plaat heet Umbrella. Heb je daar ook een verhaal bij?
1: Umbrella.
0: Ik weet nog god niet waar het over gaat.
1: Nou, kijk, Umbrella, de honkbalweek. Ja. Het is niet altijd mooi weer.
0: Nee.
1: Maar dat maakt de honkbalweek ook uniek. Als het hele stadion onder een paraplu zit. En meestal worden er liedjes gedraaid die goed meezingbaar zijn. En dan ontstaat er een unieke sfeer. En dan gebeurt er iets binnen de honkbalfamilies waarin gewoon iedereen samenkomt en saamhorigheid heerst. En ja, regen, we wensen het niet, we willen het niet, maar het hoort in Nederland.
0: Kan je iets korter aankondigen?
1: Dus de umbrellas met baseball. Het is honkbal, het is regen, het gebeurt af en toe.
2: Onderneem het maar op Meer Radio.

0: Umbrella. Wat een lekkere muziek, zeg. Het is hier een groot feest in de studio bij het programma Ondernemend Maar. Hartelijk welkom, luisteraars, voor degenen die net ingeschakeld zijn. Het zou kunnen dat er 2 of 3 te laat inschakelen. We zitten hier met Peter Herkemeij. En hij is toernooidirecteur van de Haarlemse Honkbalweek 2026. Peter, je hebt een hele honkbalhistorie. Wie waren jouw grote honkbalhelden?
1: Ja, ik wil dan stilstaan bij Joe DiMaggio. En vroeger Johnny Bench en Derek Jeter. Dat waren wel grootheden in mijn tijd.
0: Hele grootheden. En in Nederland?
1: Oh, in Nederland, ja. Ik ben opgegroeid met mensen als Frank Bos, Marcel Joost, Bill Groot. Charles Urbanus nog zien spelen, junior. Ja, noem het maar op. En dan nog wat Antilliaanse helden zoals Hamilton Richardson.
0: En Hudson John, heb je die ook nog meegemaakt?
1: Ja, geweldig. Die was 2 jaar geleden er ook nog bij.
0: Ja?
1: Ja, zeker. Ja.
0: Nou, die moet wel 120 zijn ondertussen. Maar die Hamilton Richardson en Hudson John, dat was een feest. Als die het stadion inkwamen, dan begon men al met hi-ha home run.
1: Ja.
0: Dat is heel anders dan die in een voetbalstadion hoort. Dan hoor je hi-ha iets anders. Maar wij zongen home run. Wat ook wel leuk was, je had vroeger ook een speler, Dassie Rasmijn, zegt dat nog wat?
1: Ja, zeker. Politieman.
0: Die stond ook gewoon het verkeer te regelen bij de honkbalweek. En, ja. En een paar uur later stond hij op het veld.
1: Ja.
0: Ah, dat was echt een fantastische tijd.
1: Correct.
0: Goed, Peter. Iets wat de mensen altijd weer verkeerd begrijpen over de Haarlemse honkbalweek, wat je iedere keer weer moet uitleggen. Dat je denkt, ja, snap dat nou eens een keer.
1: Nou, dat het spel echt niet langdradig is. Dat er zoveel aan strategie en onderlinge strijd één op één op het veld gebeurt. Ga naast iemand zitten die er verstand van heeft en laat je, zeg maar, onderrichten door een honkbalkenner. Want echt, honkbal is zo'n fantastisch spelletje. Het is een teamsport, maar ook een individueel gevecht.
0: En, want die catcher, die geeft ook tekens, hè? Ja, zo onder die handschoen met zijn vingertjes of zo.
1: Inderdaad, ja. Het is een grote strategie van de coachingstaf en de catcher en de pitcher. En er zit gewoon heel veel meer in qua gelaagdheid dan je op het eerste gezicht zou zien.
0: Ja, en dat maakt het hartstikke interessant. We gaan het even hebben over AI. Wat doet de Honkbalweek met AI of jouw vrijwilligers? Wat doen die daarmee?
1: Ja, ik moet je eerlijk bekennen dat ik daar geen weet van heb. Ik neem aan dat we daar gebruik van maken binnen de organisatie. Maar ik als toernooidirecteur, ik ga over het veld. Ik ga het over het uitnodigen van de teams. Ik ga over het deelnemersveld. Ik moet zorgen dat die teams niks tekort komt. En ja, AI, ik weet niet of ze een boterham kunnen smeren voor die teams. Ja, maar
0: we zitten hier met de oude economie, hè? Een oude scheepvaartdirecteur met Captain Baines van de O'Neill Line. Let maar op, het gaat nog gebeuren allemaal.
1: Absoluut.
0: Peter, waar ben je allemaal lid van?
1: Ja, ik ben geen lid van de Rotary Club. Ik ben geen lid van de mannenkoor, maar ik golf.
0: Van een mannenkoor? Dus, kom je erover? Dat is leuk.
1: Ja, maar ik golf, dat vind ik leuk. Ik ben ook nog lid van Kinheim. En voor de rest, nee.
0: Oké, nou dat kan.
1: Ja.
0: En heb je wel eens gedacht na een vergadering van, oh, waarom doe ik dit toch eigenlijk allemaal?
1: Ja, maar vergaderen is echt noodzakelijk kwaad. En ik doe dat met liefde, alleen je hebt mij als je je niet goed voorbereidt. En als je jezelf gewoon voorbereidt qua vergadering, dan hoeft dat niet lang te duren. Zeg wat je wil en door. Ik ben wel een voorstander van elkaar zien. Ik hou niet van dat MS Teams tegenwoordig en iedereen maar in de monitor, want dan ben je minder efficiënt.
0: Duidelijk.
1: Dus, ja, het liefst niet vergaderen, hè? Begrijp me niet verkeerd, want het is...
0: Je kijkt me ook aan alsof ik het niet goed heb voorbereid. Ja, ik doe echt hartstikke mijn best, Peter.
1: Verschrikkelijk.
0: Ja. Peter, de meeste bezoekers, waar komen die vandaan buiten de echte Haarlemmer?
1: Ja, dat zit echt in de Rotterdamse regio, dat zit in de Utrechtse regio, dat zit in de Amsterdamse regio. En dan hebben we voor dit jaar komt er een hele delegatie weer vanuit Chinese Taipei het stadion in. Vanuit Tsjechië hebben we vele aanvragen. Vaak ook een club uit Duitsland. Een
0: Wat
1: paar
0: leuk.
1: Belgen. Daar zou ik even de back-office weer exact. Maar het komt uit alle windstreken.
0: Wij zijn tevreden met dit antwoord. Het hoeft niet allemaal even lang te zijn, Peter. Hoe was jij vroeger? Als wij vrienden van jou van vroeger tegenkomen en die zeggen, Peter, Herkemeij,
1: ja.
0: En wat zouden ze dan zeggen? Hoe typeren ze jou?
1: Ja, die gaat echt niet als eerste weg, als het gezellig is.
0: Nee?
1: Nee.
0: Nee, daar hou je, wat hou je dan van? En wat voor muziek hou jij?
1: Ja, ik hou wel van solo-artiesten, maar mensen die echt wat kunnen. Die een instrument kunnen bespelen en die kwaliteit vertegenwoordigen. Daar ben ik wel een voorstander van.
0: Als jij naar je kantoor gaat, mm-hmm. Ja. Wat doe je dan als eerste 's morgens? Ja, we moeten. U denkt, ja. Het zijn dit voor vragen, maar we moeten Peter. Als u straks Peter op straat tegenkomt, dan denkt, dat is Peter.
1: Ja, we nemen uiteraard Peter. Eerst een kop koffie. Dan zetten we de kalenders goed. We hebben nog van die ouderwetse scheepvaartkalenders waar je 4 maanden op ziet, want je moet vooruit kunnen denken. En vervolgens.
0: Het is wel oldschool bij jou,
1: is
0: hè, Peter?
1: Heel erg oldschool. En ik moet broodjes bestellen ook. Dat gaat tegenwoordig online.
0: Is er ook een scheepshoren als het 5 uur is?
1: We hebben een bel, inderdaad, Rick. Ja. Heel goed. Maar dat gaat per afsluiting. Dus als wij een afsluiting maken met lading. Of iemand heeft een eerste afsluiting. Ja. Ja, laat mij maar praten hier, hoor. Oh. Maar dat is zeker aanwezig.
0: Had je ook een bijnaam vroeger, Peter?
1: Ja, ik ben Hurky.
0: Hurky?
1: Hurky, en dat ben ik nog steeds.
0: Kun je dat even uitleggen aan de luisteraars? Want,
1: ja, het is de verkorte versie van Herke Meij. En,
0: okay.
1: En de luisteraars zien het niet, maar ik heb gewoon een mooie neus. En vroeger werd er ook Muis genoemd. Maar van Muis werd het Mousy, Hurky. En zo is Hurky eigenlijk ontstaan als een verkleinwoordje van Herke Meij.
0: Ik heb echt nu een plaat nodig. Ik moet even wat drinken. Dit is de plaat waar het om gaat. Daar hebben we ook een jingle van.
2: Onderneem het maar. De plaat waar het om gaat.
0: Wow, dat is cool. Dat gebeurt bijna nooit dat het allemaal klopt. Maar dat komt omdat nu de techniek in handen is van de grote meester, Ton. Mag die nog 1 keer die jingle? Want ik vind hem zo...
2: Onderneem het maar. De plaat waar het om gaat.
0: Nou. Het heeft geen aankondiging nodig,
1: nee,
0: hè? Simon en Garfunkel.
1: Nee, dit is echt de Dire Straits.
0: Ik wil weten of jullie nog wakker waren zijn.

0: En dit is het programma Ondernemen het maar. Mijn naam is Rick Claus en ik ben uw gastheer. En onze gast is Peter Herkemeij van de Haarlemse Honkbalweek 2026. Fijn dat u luistert naar meer radio. Ik heb nog een vraag, Peter.
1: Nou. Ondernemen het maar. De bitterballenvraag.
0: Ja, het is tijd voor een bitterbal. Maar daar hoort een vraag bij. Peter, stel hè.
2: Ja.
0: Stel, je krijgt niet één, niet twee. Je krijgt 3 miljoen euro tot je beschikking. Gewoon van mij als sponsor. En je mag ermee doen en laten wat je wil.
2: Ja.
0: Waar zou jij dat nou aan besteden?
2: Nou, ik zou echt focussen op de kinderen en op de jeugd en speelveldjes. Ik mis in stedelijke gebieden gewoon gras. Waar kinderen vrij een balletje kunnen gooien, een balletje kunnen slaan. Eventueel zelfs trappen. Maar weet je, dat is wat ik mis. Kinderen die op een fietsje ergens naartoe gaan met een tas achterop, met een knuppeltje erin, en die gewoon lekker een balletje gaan slaan. En dat is tegenwoordig bijna niet meer in de buurt te realiseren. Dus je moet ergens al naartoe met een auto, en dat is gewoon jammer. Dus
0: ja.
2: Ik zou echt de grasveldjes weer terug willen zien in het stedelijke gebied.
0: Nou, wat een mooi antwoord op deze vraag. De grasveldjes. Want ik kan me herinneren, vroeger in Haarlem en omgeving werd er ook op de grasveldjes, gewoon in de stad, werd er ook honkbal gespeeld.
2: Absoluut.
0: Er sneuvelde wel zijn ruitje, maar ja, het was wel zo gezellig.
2: Ja.
0: Als jij een ondernemerswet mag afschaffen, Peter, welke zou jij dan afschaffen?
2: Ja, er zit er eentje aan te komen, hè, waar we allemaal naar tegenaan zitten te hikken. En die box 3, dat willen we allemaal niet. Maar voor de rest, parkeergeld, pijnlijk, weet je wel. Maar goed, ik begrijp ook dat het moet gebeuren om de financiën rond te krijgen. En daarnaast, weet je, belasting betalen is een eer uiteraard. Dus daarvoor is de Nederland een te mooi land. En kom erop.
0: Ja, ja, maar je durft eigenlijk niet gewoon keihard te zeggen, ik vind dat of dat echt belachelijk.
2: Nee, dat is dit niet het moment. Maar dat doen we aan de bar.
0: Heel goed, heel goed. Ja, want dit is een heel leuk programma. En dat moeten we ook zo houden. Maar, Peter, hoe gaat het trouwens met de kaartverkoop bij de Haarlemse Honkbalweek?
2: Dat is een hele goede vraag. En we lopen voor op het 2024-programma. Kaarten zijn overigens te koop op www.honkbalweek.nl.
0: Ik heb het niet goed verstaan. Waar?
2: www.honkbalweek.nl. En het is, we lopen echt goed voor op schema. Het gaat goed. Er is zelfs al een paar wedstrijden die bijna uitverkocht zijn. Daar zijn we uiteraard zeer, zeer content mee. En heel blij dat mensen nog steeds zo positief richting de Honkbalweek kijken. En ook bezoeken uiteraard.
0: Ja, nou, maar dat mag ook wel met zoveel enthousiasme vanuit het bestuur en de vrijwilligers en iedereen die daarmee bezig is. Peter, je hebt dus zelf ook gehonkbald, hè?
2: Jazeker.
0: En je was best wel goed. Heb ik gehoord. Maar heb je ook wel eens een enorme fout gemaakt met honkbal? Ben je zo lekker afgegaan? Of,
2: ja, natuurlijk. Een trippel slaan en struikelen tussen 2 en 3 en uitgegooid worden op 3e honk. Ja, ik lag volledig. Dat was niet goed. En als catcher natuurlijk over 3 gegooid met de honken vol. En alle stroom binnen. En ja, verschrikkelijk.
0: Ja.
2: Nee, de gebruikelijke honkbalfouten zijn mij ook gebeurd. En ik weet niet wie jou vertelde dat ik goed was, maar dat wil ik echt een beetje.
0: Nou, dat heb ik ook nog nooit van iemand gehoord. Maar nee hoor, Frank Bos vertelde dat. Ja. Frank Bos nee, die zie ik nog wel eens. En, en Jan de Kleurs kom ik nog wel eens tegen. En dat is toch wel heel leuk dat die helden van vroeger dan zeggen, hey Rick, hoe is het? En nou, dan voel ik me helemaal geweldig.
2: Terecht.
0: Peter,
2: yes.
0: Wat is nu nog een grote uitdaging voor de Haarlemse Honkbalweek?
2: Ja, het zit hem in de details nu. Dus de grote lijnen staan, gelukkig.
0: Ja.
2: En het gaat nu gewoon om alle details die we graag perfect willen hebben. Dus de signing, ik kan het zo gek niet opnoemen. Maar zaterdagochtend weer vergadering, dan hoor ik weer alle kleine dingetjes. En die willen we ook gewoon goed doen.
0: En waar vergader je dan? Is dat in het honkbalstadion?
2: Zeker, we hebben een kantoortje zeg maar onder de tribune. Waar wij keurig bij elkaar komen. Vers kopje koffie, iemand neemt koekjes mee. En zo proberen we daar het beste van te maken.
0: Ik vroeg alleen waar je vergadert hoor.
2: Sorry Rick.
0: En is daar ook het honkbalmuseum?
2: Ja, zeker. Verderop. En dat gaat natuurlijk ook weer open tijdens de Honkbalweek. Daar kunnen mensen de historie van de Honkbalweek en honkbal in algemene zin terugzien.
0: Als ze nog muziek willen horen van de Honkbalweek uit 1981. Ik heb nog 2 oude cassettes liggen.
2: Ja.
0: Ik heb ze al toegestuurd, nooit een reactie gehad. Maar wie weet. Nou, dat is een ander onderwerp.
2: Ja.
0: Als jij, Peter,
2: ja,
0: een standbeeld mag oprichten voor iemand in deze grote regio, voor wie zou je dat dan willen doen?
2: Ja, dan zit je natuurlijk gelijk na te denken over personen. Maar ik zat eens even verder na te denken. Waar gaat het uiteindelijk om? Het gaat om de vrijwilligers. Dus ik zou een standbeeld willen oprichten voor de vrijwilliger in algemene zin. Er is geen sportclub of vereniging die zonder vrijwilligers kan. En je ziet, daar schuurt het vaak aan. En ik wil die mensen in het voetlicht zetten. Ook voor de honkbalweek weer. Wij moeten bouwen op deze mensen dag en nacht. Dus geef mij een standbeeld van de vrijwilliger en desnoods met jouw mooie hoofd erop.
0: Nou, dit vind ik wel een prachtige afsluiting voor dit programma. Dames en heren, onze gast was Peter Herkemeij van de Haarlemse Honkbalweek 2026. U heeft geluisterd naar Onderneem het maar. Ton, hartelijk dank voor de techniek.
3: Graag gedaan.
0: Echt, het zat allemaal weer fantastisch. En dit zijn ook allemaal vrijwilligers. En ik leer daar ook van, hoor, in mijn leven. Dat je hebt helemaal gelijk. Fantastisch dat er vrijwilligers zijn. En nog geweldiger dat er luisteraars zijn. Dames en heren, hartelijk dank voor het luisteren. Misschien kunnen we nog een stukje van Simon & Garfunkel draaien. Want die had ik al aangekondigd. Hello, Mrs. Robinson.

0: Onderneem het maar. Op meer radio. Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij meer radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij meer radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 6 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In het onderzoek naar een dodelijk verkeersongeluk in Zeeuws-Vlaanderen is een verdachte aangehouden. De politie wil niet zeggen wie het is. Aan het begin van de middag reed een auto in de buurt van Hulst in op 14 fietsende schoolkinderen en 2 volwassenen. 2 kinderen en een docent kwamen om het leven. 4 kinderen raakten zwaar gewond. De auto zou in een bocht van de weg zijn geraakt en op het fietspad terecht zijn gekomen. De groep was van een basisschool in Aksel en ging op schoolkamp. In een school in Vogelwaarde is opvang geregeld voor ouders en kinderen. Woningcorporaties verhogen de huur in de sociale sector dit jaar met gemiddeld 3,6%, meldt brancheorganisatie EDES. De stijging is minder groot dan vorig jaar. Toen was het 5%. Het plan om duizenden wetenschappers en studenten te screenen voor ze toegang zouden krijgen tot gevoelige informatie gaat niet door. Minister Letschert van Onderwijs heeft de Tweede Kamer geschreven dat het plan moeilijk uitvoerbaar is. De bedoeling was om 8000 buitenlandse en Nederlandse wetenschappers en studenten die met gevoelige kennis willen werken grondig te screenen. Nederland wil maatregelen nemen omdat er zorgen zijn over mogelijke infiltratie door buitenlandse regimes in de Nederlandse wetenschappelijke wereld. De ophokplicht voor pluimvee vanwege vogelgriep is landelijk opgeheven. Die gold alleen nog in de Gelderse Vallei, de regio waar veel pluimveebedrijven zitten. Staatssecretaris Erkens heeft deskundigen geraadpleegd die de kans op vogelgriep nu inschatten als matig tot laag. Eind april werd de ophokplicht al opgeheven in de rest van Nederland. Dan nog het weer. Bewolkt en van het westen uit steeds meer regen. Het is een graad of 17. Ook vanavond en vannacht nog buien. Morgen blijft het bewolkt, soms wat regen en maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
2: Meer nieuws.
3: Het is donderdagavond en dit is Soul at Six met Martin van Goolen.

Ja, hoe kondig ik dat ook weer altijd af? Ja, er ging geen schoolfeest voorbij in de 80, 90 jaren. En misschien nu nog wel of dit heerlijke Brickhouse van de Commodores. Brick. Werd gespeeld. En ik opende dus ook deze editie van Soul at Six met Brickhouse Commodores. Welkom, leuk dat je luistert meer Radio Soul at Six. We gaan even tot 7 uur dansen. Je weet het wel. Ik draai hem overigens ook om... Ronald Lepret, moet ik zeggen. De bassist van de Commodores hebben we vorige week helaas achter moeten laten. En die kan je niet beter, denk ik, dan gewoon even zijn grootste hits draaien. Want het basgitaartje, de Commodores, is stil lekker, maar maakt het ongelooflijk swingend. Ik heb heerlijke plaatjes voor je uitgezocht. Sam Cooke, Sam Dave, William Devon, jawel, blijf luisteren. En Quincy Jones komen voorbij, maar Blondie kon het niet laten om ook af en toe een disco-hitje te maken. Rapture is een van de bekendste, maar ik vond The Tide Is High een goede cover, moet ik zeggen, 3 keer achter elkaar, van de Paragons geduikte Blondie. Waarop wij ook in de jaren 80 konden blijven dansen op onze favoriete bandjes. Dat gaan we nu ook doen tot 7 uur. Leuk dat je luistert, halen we hem in.

0: super fine.
1: Mighty fine.
0: Sugar and spice.
1: Everything fine.
0: And spice. Especially.
2: Girls, Moments en Whatnot, dat zijn twee bands. De Moments gingen uiteindelijk verder als Ray Goodman en Brown. Inderdaad, Special Lady heb ik ook eens gedraaid. Die draai ik regelmatig, lekker nummertje. Maar dan weet je een beetje in welke hoek je dit lekkere Girls uit 1975 moet zoeken. Betje, Wouldn't Hurt Me, Quincy Jones staat op zijn album The Dude. Patty Austin zingt, want George Duke, Quincy Jones bedoel ik, die kon van alles en nog wat. Maar zingen liet hij aan een ander over. Steve Lukather speelt op gitaar. Natuurlijk als Quincy Jones een plaat maakt, alleen maar grote namen. Maar Patty Austin moet even genoemd worden vanwege haar stembanden. Na Quincy Jones draai ik Sam Cooke. Ik had gezegd grote namen, had ik gezegd grote namen? Dan ga ik even lekker mee door.

1962. Wauw. Dat is heel lang geleden. En toen was Sam Cooke nog een beetje aan het zoeken naar zijn stijl. Uiteindelijk werd hij politiek erg geëngageerd, zal ik maar zeggen. En maakte hij hele andere nummertjes zoals The Time Is Gonna Change of Change Is Gonna Come. Wauw, zoiets. Maar Twist in the Night Away is gewoon een knijterige dansplaats. Zo is deze heerlijke TLC creep van het prachtige Crazy Sexy Cool album, wat we allemaal in de kast hebben staan natuurlijk. Ach, dansen in de jaren 90.

Ja, je moet je voorstellen, 1974 was natuurlijk... Curtis Mayfield gigantisch. Je weet, dat psychedelische soul-verhaal. En daar wilde Desi William Devon met Be Thankful for What You've Got. Een beetje op meedraaien op die karretje. Goed gelukt, hij heeft er heel veel platen van verkocht. En derhalve dus een soul-classic. En als we het toch over soul-classics hebben... Weet je nog dat je hier op danst op schoolfeestjes? Nou en of. Schaam je niet, dans gewoon lekker door. Het is er het weer voor de slotte. Ik ga zo meteen even wat nieuws uitzenden. En dan gaan we daarna nog een half uurtje door met Soul at Six. Met buitengewoon lekkere pand dansplaatjes, geloof me.

0: Jazz op maandag is een programma van Bram Schouten. Met de nieuwste releases, unieke opnames, de jazzagenda en de signature song.
1: No gal maid has got a shade on sweet Georgia Brown.
0: Iedere maandagavond Jazz op maandag tussen 9 en 10 op Meer Radio. En, je weet het,
2: same time, same place, same jazz.
0: Thuis, in de auto en op je werk. Je hoort ons overal. Op 105.5 en 106.6 FM, DAB+, glasvezel en natuurlijk via meerradio.nl. Dit is Meer Radio.
3: Goedenavond, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Premier Jetten heeft geschokt gereageerd op het dodelijke verkeersongeluk in de buurt van Hulst. Het afschuwelijke en heftige nieuws uit Zeeland overschaduwt vandaag alles, twittert de premier. Een auto reed in op een groep fietsende scholieren. Er vielen 3 doden en 4 zwaar gewonden. De chemische stof TFA is volgens Europese deskundigen schadelijker dan gedacht. TFA, een vorm van PFAS, zit in airco's en in pesticiden. De stof is mogelijk schadelijk voor ongeboren kinderen. De ophokplicht voor pluimvee vanwege vogelgriep is opgeheven. Vandaag werd die in de Gelderse Vallei ingetrokken. Dat was de laatste regio waar de ophokplicht nog gold. En het weer, vanavond en vannacht regen. Morgen ook regen, vooral in het oosten. En het wordt een graad of 17.
4: Meer radio.
5: De hele dag, jouw nieuws- en muziekzender. Vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
4: Meer radio. Haarlemmermeer.
0: Het is donderdagavond. En dit...

Ja, het is natuurlijk eigenlijk een lied van alle tijden, laten we eerlijk zijn. Dat kan je vandaag de dag ook nog gewoon op deze toon zingen, maar op allerlei manieren. Textueel gezien natuurlijk altijd interessant. Wie heeft het geschreven? Nou, Norman Whitman, Barrett Strong. Die schreven heel veel voor de Hitsville USA. Detroit heb ik het natuurlijk over. Motown, ze hadden geschreven voor de Temptations. Maar toen ze eenmaal Edwin Starr aan het werk hoorden, zei de schrijvers, nou, die moet het uitbrengen. Waarvan akte? Girls on Film, Duran Duran. Nou, ik zeg gewoon gek, doe gewoon iets heel anders. In de jaren 80 kwamen er allerlei leuke plaatjes uit. Popmuziek, New Wave, maar eigenlijk ook een beetje post-disco-achtige, geweldige, lekkere dansplaten. Duran Duran kwam uit met Rio, hun allereerste album. En daarmee schreven zij geschiedenis.

Ik had het al eerder over psychedelic soul en funk. Nou, daar is dit Undisputed Truth, Smiling Faces, er ook een van. En ook Norman Whitfield, die ik ook eerder noemde in deze show, heeft dit geschreven. Een man was erg actief, ging in Motown. En in het begin jaren 70 kwamen dit soort heerlijke dansbare soulplaten uit. Zo fijn. Hey, kan je nog herinneren dat Rapper's Delight uitkwam en we allemaal dachten, wat is dit? Nou, er waren er heel veel bands. Blondie was er één van. Die wilde ook een beetje van dezelfde boom plukken. Maakte hele lekkere nummertjes van. Nou, dit is er ook eentje van. Ik vind dit basloopje niet onderdoen van iets wat Chic had kunnen uitbrengen. En ik geloof dat uiteindelijk Queen dat ook heeft toe moeten geven. Dat het heel erg dat geïnspireerd was daardoor. Another One Bites the Dust is natuurlijk een titel die we nooit zullen vergeten. Let's go!

Ja. Ik zit een beetje in de Motown-vibe, denk ik. Want Marvin Gaye is natuurlijk de koning van Motown. Met menig anderen, maar... It Takes Two. Het is gewoon een lekker vrolijk Marvin Gaye nummertje. Die later natuurlijk super serieus prachtige nummers schrijft. Laat dat niet onduidelijk zijn. En eigenlijk in België ook nog grote hits gemaakt heeft toen hij daar woonde. Ik heb een telefoontje gekregen, een e-mail. Ik werd duidelijk ook in het winkelcentrum lastiggevallen door heel veel mensen uit te halen. Meer die zeiden, Martin, dat zal het. Zit leuk programma. Nou, dat neem ik graag natuurlijk complimenten in beslag. Maar die zeiden, je draait zo weinig Whitney Houston. Nou, dan ga ik nu eens veranderingen brengen. Whitney Houston, so emotional. Moet ik daar verder nog iets over zeggen?

is een beetje twijfelachtig of dit nou soul is of disco of wat het is. Maar maakt niet uit, het is dansbaar. Een beetje, dan komt het meteen in aanmerking. Zelf vonden de heren van Sly Fox dit hun meest funkiest song ever. Dus dat moet je dan belonen door wat draaitijd te geven. Over beloning gesproken, ik ga ondertussen deze show afsluiten. En als beloning draai ik nog eventjes een heerlijk plaatje van de Spinners. I'll be around. Het geldt ook, het geldt voorbij trouwens, pas aanstaande maandag weer. Maar vanavond, I'll be around. Robert trapt af om de hele avond soul, dansbare soul, lekkere muziek op Meer Radio. Tot 12 uur op deze heerlijke donderdagavond. Nog een hele fijne donderdagavond.

0: Zie jij het nieuws voordat het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep en wij zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben jij nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar Streek 44 en solliciteer nu.
1: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 7 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In het onderzoek naar een dodelijk verkeersongeluk in Zeeuws-Vlaanderen is een verdachte aangehouden. De politie wil niet zeggen wie het is. Aan het begin van de middag reed een auto in de buurt van Hulst in op 14 fietsende schoolkinderen en 2 volwassenen. 2 kinderen en een docent kwamen om het leven. 4 kinderen raakten zwaar gewond. De kinderen die het hebben zien gebeuren worden opgevangen in een buurthuis, zegt verslaggever Jeroen Gortworst.
3: Burgemeesters van Hulst en Terneuzen zijn daar ook langs gegaan om te kijken hoe het daar gaat. We weten dat het een schoolklas is uit het dorpje Aksel. En ook op die basisschool is er een soort bijeenkomst. Ouders kunnen daar naartoe komen. Ook andere kinderen kunnen daar naartoe komen. En die school zegt in grote shock te zijn en vraagt ook om privacy te respecteren.
2: De auto zou in een bocht van de weg zijn geraakt en op het fietspad terecht zijn gekomen. Ouders die met Ryanair vliegen met kinderen zijn verplicht om een stoel naast hun kind te reserveren tegen betaling. De Britse toezichthouder gaat onderzoeken of dat wel mag. Bij andere maatschappijen is stoelreservering een optie. Ryanair is de enige die het verplicht stelt. Volgens Ryanair gaat alles volgens de regels. Het plan om massaal buitenlandse wetenschappers door te lichten gaat niet door. De screening zou nodig zijn om te voorkomen dat gevoelige kennis zou weglekken naar het buitenland. Maar volgens minister Letchert is het geen doen om per jaar 8000 van zulke onderzoeken te doen. Het WK voetbal in de Verenigde Staten, Canada en Mexico staat op het punt van beginnen. De openingsceremonie met onder meer Shakira begint over een half uurtje. De eerste wedstrijd wordt gespeeld tussen Mexico en Zuid-Afrika in het Azteca Stadion in Mexico-stad, vertelt commentator Anne de Jong.
4: 80.000 mensen kunnen erin, fameus vanwege de akoestiek die daar is en ook fameus vanwege de wedstrijden die er al gespeeld zijn. In 1970 wordt gezegd de mooiste WK-wedstrijd ooit waar Pelé schitterde. En ook de hand van God van Maradona was op dat veld. Het wordt wat dat betreft in ieder geval een gekhuis. Op de eerste dag van het WK om 9 uur wordt er afgetrapt.
2: En het weer nog vanavond en vannacht bewolkt en regen of motregen en een graad of 11. Ook morgen geregeld regen, vrij fris. Dit was het NOS Journaal.
1: Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.

heel erg oldschool aan, misschien wel. Maar ja, wel heel lekker toch, inderdaad. Lutius en Rising to the Top. Welkom bij de Funk Factory. Ja, en dat... Het is nog een soort lekker effectje voor lekker na het avondeten. Wat ook nog net Martin Pergolen. Bedankt nog voor het heerlijke uurtje Soul at 6. Heerlijk. Hij is er weer maandag weer op deze antenne. Betekent, ik ga in een soort treinvaart ga ik er lekker doorheen. Want er zijn zoveel lekkere platen weer uitgebracht vandaag de dag. Is ook zo eentje. Ja, ik weet niet of zij van Tina Turner nichtje is of de dochter of kleindochter. Wel.

Lisa en Turner. You're our ego. Wat een heerlijke plaat. Beetje lekker chill. Ja, het is een beetje druilig weer vandaag, dus ik denk dat past er wel perfect bij deze lekkere zon, toch inderdaad. Welkom, welkom, welkom, welkom dus inderdaad. En bij de Funk Factory. Volgende plaat is ook zo lekkere. Nieuwe plaat van Otis Kane. Let Me Love You.

Glenny Lewis en Impressions. Ja, die heb ik zeker wel, inderdaad. En daarvoor ook nog een heerlijke plaat van Otis Kane. Let Me Love You. Wat een zoepsappige nummers toch inderdaad voor vandaag. De volgende dame die ik ga draaien, dat is er eentje die ik wel vaker hier zou draaien. Hier zo bij de Funk Factory. En die is zo lekker. Ja, ik ben een beetje verliefd geworden op de dame. Op haar muziek dan in dit geval. Voordat ik thuis weer ruzie krijg erom. Nee, zeker niet. Hey, Only Water is de nieuwe plaat. Ik heb het over Joya Moy. En ze hebben een samenwerking aangegaan met Lady Donnelly. Geniet er even lekker van. Voor de komende 3 minuten.

0: Nee, ik zag het. Het was goed inderdaad. Hè? Ja, ja, zeker. It's all good, Bobby Saint. En daarvoor Caspa, Codina en It Might Be Ladi Dadi. Ja, dat is ook meteen zometeen de muziek. We moeten wel de good times lekker rollen. Real Charles, ik kom zo meteen aan naar het nieuws van 7:30.
1: Iedere maandag tot en met donderdag hoor je de beste soul, funk, R&B en disco van de afgelopen 50 jaar in Soul.

0: Molen zorgt voor een mix van oude en nieuwe releases. Soul at 6. Iedere maandag tot en met donderdag op meer radio. Thuis, in de auto en op je werk. Je hoort ons overal. Op 105.5 en 106.6 FM, DAB+, glasvezel en natuurlijk via meerradio.nl. Dit is Meer Radio.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In het onderzoek naar een dodelijk verkeersongeluk in Zeeuws-Vlaanderen is een verdachte aangehouden. De politie wil niet zeggen wie het is. Aan het begin van de middag reed een auto in de buurt van Hulst in op 14 fietsende schoolkinderen en 2 volwassenen. 2 kinderen en een docent kwamen om het leven. 4 kinderen raakten zwaar gewond. De kinderen die het hebben zien gebeuren worden opgevangen in een buurthuis, zegt verslaggever Jeroen Gortworst.
2: Burgemeesters van Hulst en Terneuzen zijn daar ook langs gegaan om te kijken hoe het daar gaat. We weten dat het een schoolklas is uit het dorpje Axel. En ook op die basisschool is er een soort bijeenkomst. Ouders kunnen daar naartoe komen. Ook andere kinderen kunnen daar naartoe komen. En die school zegt in grote shock te zijn en vraagt ook om privacy te respecteren.
1: De auto zou in een bocht van de weg zijn geraakt en op het fietspad terecht zijn gekomen. Ouders die met Ryanair vliegen met kinderen zijn verplicht om een stoel naast hun kind te reserveren tegen betaling. De Britse toezichthouder gaat onderzoeken of dat wel mag. Bij andere maatschappijen is stoelreservering een optie. Ryanair is de enige die het verplicht stelt. Volgens Ryanair gaat alles

0: uurtje. De eerste wedstrijd wordt gespeeld tussen Mexico en Zuid-Afrika in het Azteca Stadion in Mexico-stad, vertelt commentator Anne de Jong.
1: 80.000 mensen kunnen erin, fameus vanwege de akoestiek die daar is en ook fameus vanwege de wedstrijden die er al gespeeld zijn. In 1970 wordt gezegd de mooiste WK-wedstrijd ooit waar Pelé schitterde. En ook de hand van God van Maradona was op dat veld. Het wordt wat dat betreft in ieder geval een gekhuis. Op de eerste dag van het WK om 9 uur wordt er afgetrapt.
0: En het weer nog vanavond en vannacht bewolkt en regen of motregen en een graad of 11. Ook morgen geregeld regen, vrij fris. Dit was het NOS Journaal.
2: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
3: Donderdagavond, Soulavond, met The Funk Factory, met Robert Hoijveld.

met het Good Times Roll. Good old Ray Charles hoorde hier zo bij de Funk Factory. En daarvoor Poppy Chained voor het nieuws van 7:30. Hey, zometeen. Even een plaat, toch even weer van Incognito ga ik erbij pakken zometeen. Maar de volgende beste man, ja, die heeft zo'n bruine stem. Ja, ik kom er verder van, nog steeds niet in de buurt van deze beste man. Ik heb het over Teddy Swims. Wat een heerlijke plaat. Ik ging een beetje kijken. Hij is ja helaas de enige in dit geval. Ja, die nog geen plaat heeft uitgebracht. Er zijn zoveel artiesten de laatste tijd uit die platen opnieuw hebben uitgebracht. Ook nog zelfs. Bijvoorbeeld, wat was het ook weer? Aya Ray bijvoorbeeld. Ja, die had ook weer met een oude soul-klassieker uitgebracht. Ja, gewoon lekker toch, inderdaad. Hey, dit is ook wel even lekker. Even gewoon. Een nieuwe Netflix-serie is dit te horen. Dat is de song. You've got another thing coming. It's Teddy Swims.

toch wel binnenkort een beetje terug naar het strand te kunnen. Want ja, ik noem vandaag niet echt een beetje zomer. Dit is gewoon herfst. We hebben gewoon 3 maanden overslagen. Het is september. Dat gevoel krijg ik een beetje vandaag. Maar ja, hey, welkom bij de Funk Factory. Het is donderdagavond, zomeravond. Incognito hoorde je Back on the Beach. Laatste platen van hun. Ja, die komen in december uit. Dat is zoveel zo. Dat kan je niet herkennen meer van de Incognito die jij misschien zou kennen van de jaren 90. Maar net zo goed, net zo lekker en net zo fijn. Net zoals zometeen een vriend van mij van de show. Jawel, SCT Slick. Die heeft weer een lekkere plaat gemaakt. Welke het is, dat hoor je zometeen. Nu eerst één van de betere platen van het afgelopen half jaar op de Soulgebied. Het is Jalen Nanconda.

Vinden Teeth, Grooves en Should I Know Better? Ja, zeker wel in de SCT Slick Remix. Was hem alweer voor vandaag. De Funk Factory, wil je alles lekker terugluisteren? Kan helemaal van voor naar achter, van achter naar voren. En ja, ik zal zeggen, doe dat ook even lekker zeker. Want ja, wij zijn er zeker nog wel bij de hele avond. Want zometeen is hij hier zo, jawel. Arjan neemt even de Soul Kitchen even lekker over. Van Jeroen en Dennis, die zijn even op vakantie. En daarna is Maurits om de dag heerlijk met je af te laten sluiten. Ja, toch? Nou, zometeen nog voor je onderweg. En Mello en 2B Wallets. Dit nu is de Jaws.

0: Een Visgraad PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij Vloerplus weten we alles van Visgraad PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. Vloerplus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
1: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio.
2: Iedereen kan iets doen voor een ander. En dat geldt ook voor jou. Kies voor vrijwilligerswerk. Ontdek je vrijwilligerskracht op haarlemmermeervoorelkaar.nl.
1: Bowling en restaurants zetten tijd op 8 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
3: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het aantal doden als gevolg van het verkeersongeluk in Zeeland is gestegen tot 4. Een kind dat zwaargewond naar het ziekenhuis was gebracht, is overleden. Bij Vogelwaarde in de buurt van Hulst reed een auto in op een groep fietsende schoolkinderen en hun begeleiders. 3 kinderen liggen zwaargewond in het ziekenhuis. Iemand van 19 jaar is aangehouden. De politie wil er verder niets over zeggen. De Britse premier Starmer heeft verzekerd dat hij er alles aan zal doen om het Verenigd Koninkrijk veilig te houden. Starmer reageerde op het vertrek van zijn minister van Defensie, Healey. Die is ontevreden over een gebrek aan investeringen in de krijgsmacht. Volgens hem houdt Starmer zich niet aan de afspraken om de defensieuitgaven te laten stijgen. Starmer, leider van Labour, staat onder zware druk om af te treden, maar weigert zijn post als partijleider en daarmee als premier op te geven. De zilveren Nipkow-schijf, de belangrijkste juryprijs voor televisie, gaat dit jaar naar De Afhaal-Chinees Thuisbezorgd over de gevolgen van adoptie. De documentaire serie van Omroep Zwart is een vervolg op De Afhaal-Chinees van 3 jaar geleden. Maker Chen van Binsbergen is blij met de prijs, maar heeft er ook een dubbel gevoel bij.
4: Dat we zo ontzettend veel erkenning voor de serie krijgen. Maar ik realiseerde me ook dat eigenlijk sinds we zijn begonnen, dat er eigenlijk wettelijk gezien heel weinig is veranderd voor geadopteerden.
3: En op dit moment is de openingsceremonie van het WK voetbal bezig in Mexico-stad. Het gerenoveerde Mexico City Stadium is met 83.000 toeschouwers helemaal uitverkocht. De show staat in het teken van Mexicaanse zang en dans.
5: Bienvenidos a México, people of the world. Welcome to Mexico.
3: Ook Shakira en Burna Boy gaan optreden. Over een uur is de aftrap van de openingswedstrijd tussen Mexico en Zuid-Afrika. Het weer vanavond en vannacht bewolkt en regen. Morgen geregeld regen, ook wat zon en een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: Soulavond, Soulavond, Soul Kitchen.
1: R&B,
2: Disco,
1: Funk,
3: 80s,
1: 80s,
2: Vintage,
1: Dance Classic.
3: You're listening to the Soul Kitchen.
0: Arjan op Meer Radio.
4: Welcome to the Soul Kitchen.
5: Zo is het maar net. Nu heeft net Robert een uurtje lekker Funk Factory gedraaid. En in dat tempo, in het licht van Soulavond, gaan we vrolijk verder.

0: Rocking Music. Martin Solveig. Lekkere instapper voor deze avond. Wat heb jij ervan?
1: De Soul van Soul Kitchen.
0: Zo is het maar net. En van de Soul Kitchen gaan we naar Dancing in the Kitchen. Zachary Knowles.

Back to the Future is de film waar deze muziek uit komt. The Power of Love van Huey Lewis en The News. En als je hem kijkt, dan staat je te kijken echt wel even van... goh, wat was die voorspelling destijds, hoe modern het zou zijn in deze tijd. Nou, dat viel een klein beetje tegen.

Wat ik dus net bedoelde is dat je heel veel items zag die voorspellingen waren. Zoals vliegende skateboards en dat soort zaken. Nou, daar is niet zo heel veel van terecht gekomen. Maar voor de rest een zeer onderhouden film. Ik kan hem aanraden. De volgende komt ook uit een film. Nou, eigenlijk een serie uit Big Little Lies. Michael Kiwanuka, Home Again.

0: Soul Kitchen. Van 8 tot 10 op Meer Radio.
1: Zo is het maar net. En het is de zomereditie van Soul Kitchen. Dat betekent dat Jeroen en Dennis even niet te horen zijn. Ze komen uiteraard wel weer terug. Maar we vullen het nu even in met de muziek die eigenlijk ook toch een takenpakket wordt. Maar in dit geval even door mij gedaan. Nu artiest The Weeknd, Blinding Lights. Een artiest waarvan je altijd denkt van, is het nou hijzelf of is het software?

Ja, heb jij het ook gehoord? Is het nou software of is het gewoon de Weeknd zelf? Ik heb de Beste Man nog nooit live horen zingen. Maar deze, van groot naar klein, echt zo'n lekker klein liedje, Shanice.

0: En die prachtige danser die brengt ons zometeen over de helft. Over de helft.
1: Meer radio geeft je elke dag meer tips voor een leuk uitstapje. Zo krijg je meer tips over exposities, theatervoorstellingen, films en alle andere activiteiten in Haarlemmermeer. En elke zaterdagmorgen zet Meer Radio alle activiteiten nog uitgebreider op een rij in het programma Meer Activiteiten. Tips voor een leuk uitstapje? Stuur ze naar redactie@meerradio.nl. Meer activiteiten. Zaterdagmorgen van 10 tot 12. Thuis, in de auto en op je werk. Je hoort ons overal. Op 105.5 en 106.6 FM, DAB+, glasvezel en natuurlijk via meerradio.nl. Dit is Meer Radio.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Het aantal doden als gevolg van het verkeersongeluk in Zeeland is gestegen tot 4. Een kind dat zwaargewond naar het ziekenhuis was gebracht is overleden. Bij Vogelwaarde in de buurt van Hulst reed een auto in op een groep fietsende schoolkinderen en hun begeleiders. 3 kinderen liggen zwaargewond in het ziekenhuis. Iemand van 19 jaar is aangehouden. De politie wil er verder niets over zeggen. De Britse premier Starmer heeft verzekerd dat hij er alles aan zal doen om het Verenigd Koninkrijk veilig te houden. Starmer reageerde op het vertrek van zijn minister van Defensie Healey. Die is ontevreden over een gebrek aan investeringen in de krijgsmacht. Volgens hem houdt Starmer zich niet aan de afspraken om de defensieuitgaven te laten stijgen. Starmer, leider van Labour, staat onder zware druk om af te treden, maar weigert zijn post als partijleider en daarmee als premier op te geven. De zilveren Nipkow-schijf, de belangrijkste juryprijs voor televisie, gaat dit jaar naar De Afhaal Chinees Thuisbezorgd, over de gevolgen van adoptie. De documentaire serie van Omroep Zwart is een vervolg op De Afhaal Chinees van 3 jaar geleden. Maker Chen van Binsbergen is blij met de prijs, maar heeft er ook een dubbel gevoel bij.
3: Dat we zo ontzettend veel erkenning voor de serie krijgen. Maar ik realiseerde me ook dat eigenlijk sinds ze zijn begonnen, dat er eigenlijk wettelijk gezien heel weinig is veranderd voor geadopteerden.
2: En op dit moment is de openingsceremonie van het WK voetbal bezig in Mexico-stad. Het gerenoveerde Mexico City Stadium is met 83.000 toeschouwers helemaal uitverkocht. De show staat in het teken van Mexicaanse zang en dans. Bienvenido.

0: Ja, we noemen dat gewoon een flinke vleug Daft Punk. Een riffje van Nile Rodgers. En ontzettend veel zang van Pharrell Williams, die het eigenlijk alleen maar over Get Lucky heeft. Nou, ik hoop dat we dat gaan hebben deze periode in de WK. Volgens mij spelen we zondag voor het eerst. We gaan er alles van hopen. Heb je geen zin in voetbal? Blijf gewoon lekker bij ons. Dit is nog even de Soul Kitchen tot 10 uur. Precies, en de vulling van de Soulavond bij Meer Radio op donderdagavond. Dus je hebt al heel wat gehad, je krijgt ook nog heel veel.
1: Soul Kitchen Vintage.

Rolls Royce. Die kennen we ook nog van andere knijters van hits als Car Wash. Wishing on a Star. Love Don't Live Here Anymore. Als je het echt over een dansvloer vulling hebt, dan is deze het. En misschien is de volgende het ook wel, maar het is weer zo mondvol. Even kijken, wat is het allemaal? Het is Clean Bandit featuring Anne-Marie en David Guetta. Oftewel, David Guetta heeft de muziek gemaakt. En Clean Bandit en Anne-Marie hebben vanuit ingezongen. Ja, ze willen niet maken. Nou, ik geef ze groot gelijk.

0: You can keep on crying. But I know that you're lying. Jezus, wat een... Oh, sorry dat ik het zo zeg. Wat een narigheid allemaal op de radio, hè. Meer radio. En weer zo'n samenwerksverband. Dit keer Santana en Michelle Branch. Ze zingen ook over de liefde. Dit keer The Game of Love.
1: Soul Kitchen op Meer Radio.

0: onmiskenbaar het gepingel van Santana. Nou, dat gepingel is hier goed rijk mee geworden. Het is echt, ik geef het je te doen. Wat fantastisch kan die man gitaar spelen. We gaan even een tandje lager. We gaan verder met Nightingale Lane van Ray.
1: Soul Kitchen.

die verdient het om helemaal afgedraaid te worden. En maar naar raden Michael Walden en Patty Austin gaan jou door het laatste paar minuten van dit uur Soul Kitchen, het eerste uur Soul Kitchen heen helpen. Gimme, gimme, gimme. Hey, kennen we die ook niet van ABBA? Volgens mij wel. Nou, mocht je niet naar voetbal kijken, blijf gerust hangen. Tweede uur is net zo gezellig. Net zo lekkere muziek. Zoals altijd in de Soulavond. Maar in dit geval de Soul Kitchen Summer Editie.

0: Een Visgraad PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij VloerPlus weten we alles van Visgraad PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. VloerPlus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
1: Zie jij het nieuws nog voor het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep. En we zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben je nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar streek44.nl en solliciteer nu.
2: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 9 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
3: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Na het dodelijk verkeersongeluk in Zeeuws-Vlaanderen is opnieuw een kind overleden. En daarmee is het dodental opgelopen naar 4. 3 kinderen en een leerkracht van een basisschool in Aksel. 3 kinderen raakten zwaar gewond. De groep was op de fiets onderweg naar een schoolkamp toen een auto hen aanreed. De schok op de school is groot, zegt waarnemend burgemeester Weerwind.
4: Veel bijeenkomst, niet alleen vandaag, maar ook de komende dagen. En ze kunnen rekenen op de steun van de gemeente, niet alleen nu, maar ook de komende dagen.
3: Een man van 19 uit Hulst is aangehouden. President Trump zegt dat hij een voor vanavond geplande aanval op Iran op het laatste moment heeft afgeblazen. Volgens hem zit er schot in de onderhandelingen. Trump dreigde met aanvallen op Iraanse olieinstallaties, zoals het olieoverslag-eiland Gark. Na de melding van Trump dat hij niet aanvalt, daalden de olieprijzen en stegen de Amerikaanse beurskoersen. Vanaf morgen verloopt de aanmeldprocedure voor asielzoekers anders. Er gaan nieuwe Europese regels in. De bedoeling is dat de procedure efficiënter verloopt en er binnen een half jaar een beslissing wordt genomen. Nu duurt dat vaak nog jaren. Asieladvocaten zijn kritisch.
5: De nieuwe asielprocedure is heel erg gefocust op snelheid. Maar de snelheid moet niet ten koste gaan van de zorgvuldigheid. Ik denk dat je dan slechtere besluiten gaat krijgen. Onterechte afwijzingen of afwijzingen die in elk geval minder goed gemotiveerd zijn.
3: Asielzoekers die tot en met vandaag hun procedure zijn gestart moeten mogelijk nog wel jaren wachten. José Mourinho keert komend seizoen terug als trainer van Real Madrid. De club heeft het officieel bekendgemaakt. Zijn naam zong al een tijd rond. Mourinho komt over van Benfica, waar hij nog een contract had tot volgend jaar. En het weer vanavond en vannacht bewolkt en regen of motregen en een graad of 11. Ook morgen geregeld regen, ook wat zon, vrij veel wind en 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: donderdagavond, soulavond, Soul Kitchen. R&B, disco, funk, 80s, 80s, vintage, dance classics.
1: You're listening to the Soul Kitchen.
0: Arjan op Meer Radio.
2: Welcome to the Soul Kitchen.
3: De Soul Kitchen op donderdagavond. Dit is het tweede uur van de Zomer Soul Kitchen.

0: voorbij is en de nacht bijna begint, dan is het tijd om het meest romantische plekje in Haarlemmermeer op te zoeken. De Meerradio Studio. Studio. 'Cause I've been away too long. Van zondag tot en met donderdag op de late avond. Nice and slow. Mail jouw romantische bericht en je mooiste love song naar studio@meerradio.nl. Nice and slow. Elke zondag tot en met donderdag van 10 tot 12 op Meerradio.
1: Thuis, in de auto en op je werk. Je hoort ons overal op 105.5 en 106.6 FM, DAB+, glasvezel en natuurlijk via meerradio.nl. Dit is Meerradio.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Na het dodelijk verkeersongeluk in Zeeuws-Vlaanderen is opnieuw een kind overleden. En daarmee is het dodental opgelopen naar 4. 3 kinderen en een leerkracht van een basisschool in Aksel. 3 kinderen raakten zwaar gewond. De groep was op de fiets onderweg naar een schoolkamp toen een auto hen aanreed. De schok op de school is groot, zegt waarnemend burgemeester Weerwind.
3: Veel bijeenkomst, niet alleen vandaag, maar ook de komende dagen. En ze kunnen rekenen op de steun van de gemeente, niet alleen nu, maar ook de komende dagen.
2: Een man van 19 uit Hulst is aangehouden. President Trump zegt dat hij een voor vanavond geplande aanval op Iran op het laatste moment heeft afgeblazen. Volgens hem zit er schot in de onderhandelingen. Trump dreigde met aanvallen op Iraanse olieinstallaties, zoals het olieoverslag-eiland Gark. Na de melding van Trump dat hij niet aanvalt, daalden de olieprijzen en stegen de Amerikaanse beurskoersen. Vanaf morgen verloopt de aanmeldprocedure voor asielzoekers anders. Er gaan nieuwe Europese regels in. De bedoeling is dat de procedure efficiënter verloopt en er binnen een half jaar een beslissing wordt genomen. Nu duurt dat vaak nog jaren. Asieladvocaten zijn kritisch.
4: De nieuwe asielprocedure is heel erg gefocust op snelheid. Maar de snelheid moet niet ten koste gaan van de zorgvuldigheid. Ik denk dat je dan slechtere besluiten gaat krijgen. Onterechte afwijzingen of afwijzingen die in elk geval minder goed gemotiveerd zijn.
2: Asielzoekers die tot en met vandaag hun procedure zijn gestart, moeten mogelijk nog wel jaren wachten. José Mourinho keert komend seizoen terug als trainer van Real Madrid. De club heeft dat officieel bekendgemaakt. Zijn naam zong al een tijd rond. Mourinho komt over van Benfica, waar hij nog een contract had tot volgend jaar. En het weer vanavond en vannacht bewolkt en regen of motregen en een graad of 11. Ook morgen geregeld regen, ook wat zon, vrij veel wind en 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De hele dag, jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Donderdagavond, Soulavond, met de Soul Kitchen.

take it to the flow now, ooh. Oops, Spurs. To the flow now, ooh.

0: Fotogenic, zoet.
1: Als iemand fotogenic is, dan is het wel Beyoncé. We gaan verder vanuit Texas, helemaal naar Amsterdam terug. In de jaren 80 ook zo'n band waar je echt heerlijk op kon dansen. Wij hebben nog op een schoolfeest gehad, kan je nagaan. Hier is Spargo.
2: Soul Kitchen Vintage.

0: Radio.
1: Het zit hier weer op. 2 uurtjes Soul Kitchen. De zomereditie. Ik vond het leuk om te doen. Ik hoop je volgende week weer op dit tijdstip te mogen begroeten. En in de tussentijd kun je dinsdagavond luisteren naar bellen. En ondergetekend in het programma Sluimertijd. Het begint om 9 uur. Volop nieuwtjes en lekkere muziek.

0: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 10 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. President Trump zegt dat hij een voor vanavond geplande aanval op Iran op het laatste moment heeft afgeblazen. Volgens hem zit er schot in de onderhandelingen. Trump dreigde met aanvallen op Iraanse olieinstallaties, zoals het olieoverslageiland Gark. Na de melding van Trump dat hij niet aanvalt, daalden de olieprijzen en stegen de Amerikaanse beurskoersen. Overigens zegt Iran dat de zaak nog niet rond is. Na het dodelijke verkeersongeluk van vanmiddag in Zeeuws-Vlaanderen is een man van 19 uit Hulst aangehouden. De politie wil niet zeggen waarvan die wordt verdacht. Bij het dorp Vogelwaarde reed een auto in op een groep fietsende schoolkinderen en hun begeleiders. 4 kinderen en een leraar kwamen om het leven. 3 kinderen liggen zwaar gewond in het ziekenhuis. De politie mag ook in de zomer preventief fouilleren op het strand van Nesselanden in Rotterdam. Burgemeester Schouten heeft het tot 1 oktober bestempeld als veiligheidsrisicogebied. Er is geregeld onrust door jongeren op het strand en daarom werd er al preventief gefouilleerd. En dat heeft volgens de burgemeester geholpen, zegt deze verslaggever van RTV Rijnmond.
2: Toen vertelde Schouten dat er zo'n 100 mensen waren gefouilleerd. Dat er wapens werden aangetroffen bij deze mensen. Een paar messen, pepperspray, boksbeugel, zelfs nog een patroon.
1: En vanaf morgen verloopt de aanmeldprocedure voor asielzoekers anders. Er gaan nieuwe Europese regels in. Zo moeten asielzoekers bij hun aanmelding voortaan zelf via een tablet hun gegevens invullen. En ze krijgen niet meer 2, maar nog maar 1 gesprek met de IND. De bedoeling is dat de procedure efficiënter verloopt en dat er binnen een half jaar een beslissing wordt genomen. Asielzoekers die tot en met vandaag hun procedure zijn gestart, moeten mogelijk jaren wachten. En het weer vanavond en vannacht bewolkt en regen of motregen. Ook morgen geregeld regen, ook wat zon, vrij veel wind morgen. En het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.

Hij tikt onlangs 60 jaar aan. Ik heb het over Johnny Gill. Met natuurlijk Kenny G op die mooie saxofoon. Je hoorde My, My, My. In het begin van Nice and Soul op deze donderdagavond, Soulavond. En maar gelijk starten met een 2 van 1. Hij is van James Brown. Straks It's a Man's World. Wie is de woman?

dat iconische album van Amy Winehouse, Back to Black, kwam uit in 2006. En er werden wereldwijd meer dan 20 miljoen exemplaren van verkocht. Je hoorde het hier in Night and Soul, het prachtige Back to Black. Je kunt ze aanvragen, studio@meerradio.nl. Dat moet hem zijn, studio@meerradio.nl. Draaien wij voor jou dat hele mooie Have I Told You Lately. Je hoort Van Morrison.

Uit 1972 van het album Backstabbers hoorde jij de OJ's en Love Train hier in Nights in Seoul. Tijd om lekkere muziek te gaan draaien van Michael Kiwanuka. Zijn laatste album stamt alweer uit 2024. Hij heet Small Changes en daarvan draaien we nu de titelsong.

Hij komt uit Milaan. Op zijn 11e begon hij muziekinstrumenten te spelen. Tegenwoordig speelt hij gitaar, piano, bas en drums. En hij kan nog zingen ook. Dus dat is een mooie combi. David Florio en het prachtige Mrs. Robinson. Lekkere nieuwe muziek op Meer Radio. Gaan wij lekker terug in de tijd met de grande dame van de soul. Oftewel Aretha Franklin, Your Chain of Fools.

Ja, in 2014 stond deze man op Pink Pop. Ik heb het over de Schotse singer-songwriter Paolo Nutini. Iron Sky, wat toen nog geen gigantische hit was. Maar in 2015 kreeg deze plaat echter een volledig andere lading na de aanslag op Charlie Hebdo. En Giel Beelen besluit in zijn radioshow Iron Sky te draaien en vertaalt het refrein. We zullen stijgen boven liefde en boven haat, door deze ijzeren hemel die hard op weg is om onze geest over te nemen. Voorbij angst en richting vrijheid. Je moet het gewoon vasthouden. Je moet het gewoon vasthouden voor diegenen die mij kunnen horen. Zeg ik, wanhoop niet. De ellende om ons heen is slechts het doorgeven van hebzucht. Die tekst die spreekt boekdelen voor deze verschrikkelijke situatie. Goed, je hoorde dus het prachtige Iron Sky. Paolo Nutini op meer radio. Let me

Ja, het origineel is uiteraard van Mr. Billy Joel. 1993 stond het op het album Evolution van Olita Adams. Je New York State of Mind hier in Nice and Soul. Ik heb er nog één tot aan het nieuws van 11 uur. Daarna ben ik uiteraard nog een nieuwtje bij je terug met heerlijke muziek. Tot die tijd, de late night 12 inch van Soul to Soul, your keep on moving.

0: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elk uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 11 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De gemeente Terneuzen gaat er alles aan doen om de betrokkenen bij het dodelijke ongeluk bij Hulst te ondersteunen. Dat zegt burgemeester Weerwind. Aan het begin van de middag reed een auto in de buurt van Hulst in op 14 fietsende schoolkinderen en 2 volwassenen. 3 kinderen en 1 volwassene kwamen om het leven. 3 kinderen liggen zwaargewond in een ziekenhuis. De auto zou in een bocht van de weg zijn geraakt en op het fietspad terecht zijn gekomen. De groep was van een basisschool in Axel en ging op schoolkamp. Er is een 19-jarige man uit Hulst aangehouden. De politie wil niet zeggen of hij de bestuurder is. De Amerikaanse president Trump zegt dat hij een voor vanavond geplande aanval op Iran op het laatste moment heeft afgeblazen. Volgens hem zit er schot in de onderhandelingen. Trump dreigde met aanvallen op Iraanse olieinstallaties. Intussen zegt Iran dat de zaak nog helemaal niet rond is. De directeur van de jeugdzorgorganisatie Jeugd Lelystad is ontslagen. Uit onderzoek blijkt dat zij medewerkers bedreigde, vernederde, met camera's controleerde en mogelijk afluisterde, zegt de gemeente. Begin dit jaar bleek al dat er bij de jeugdzorgorganisatie misstanden waren. Ouders klaagden dat hun kinderen niet de zorg kregen die ze nodig hebben. En medewerkers gingen naar de gemeente met klachten over onder meer de werksfeer. Jeugd Lelystad werd 5 jaar geleden juist opgericht om de zorg efficiënter te maken. Een strand in Rotterdam blijft de hele zomer veiligheidsrisicogebied. Op het strand bij Nesselanden gingen jongeren de afgelopen tijd met elkaar op de vuist. Bij preventieve controles heeft de politie allerlei wapens in beslag genomen. Daarom is het tot oktober aangemerkt als veiligheidsrisicogebied. Het weer, vannacht bewolkt en nog steeds regen of motregen en een graad of 11. Ook morgenochtend nog regenachtig, daarna droger met ook wat zon en het wordt een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
0: Meer Radio. Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer

Ja, van de gelijknamige James Bond film. Gladys Knight, de License to Kill. Nice and Soul, nog een uurtje tot aan middernacht met mooie liedjes. En dan hoort deze mooie samenwerking zeker wij. Babyface samen met Stevie Wonder. Je hoort How Come, How Long.

0: Ja, samenwerkingen kunnen zo mooi zijn. Rihanna, Kanye West en Paul McCartney. You're the 4-5 seconds hier op Meer Radio. In 1987 kwam het album Bad uit. En daar stond dit mooie liedje op. Met gesproken intro.
1: I just wanna lay next to you for a while. You look so beautiful tonight.

Ja, in 1992-93 scoorde Shabarangs een behoorlijke dikke hit met deze Mr. Loverman, waarbij hij eigenlijk al jaren aan het sleutelen is aan die plaat. Het heet eerst Champion Lover en is een nummer van de Britse reggae-zangeres Deborah Glasgow. Ranks neemt het nummer nog één keer op met haar als Mr. Loverman voor het album Rappin' with the Ladies. En dat klinkt

Maar als de zangeres kort daarop overlijdt, neemt hij het opnieuw op. Dit keer als Mr. Loverman. En met Chevelle Franklin als zangeres. Chevaranx's Mr. Loverman, hier in Nice and Soul. Met nu, Alan Clark.

0: It was almost love. It was almost love.
1: Ja, je zal maar gezegend zijn, hè, met zo'n stem als Wreckin' Bone Man. You're the Skin, hier in Nice and Soul. En als je het dan hebt over knappe stemmen, daar hoort zij wel zeker bij, hè. Het prachtige Warwick Avenue. You're Duffy. When

Ja, van het album Abstract Emotions, het prachtige album uit 1986. Je hoorde de sweet mooie stem van Randy Crawford. Goed, dit is Nights in Soul. En mocht je een beetje in slaap zijn gevallen, dan gaan we je nu even wakker maken met Jackie Wilson.

Ja, muziek van Lauryn Hill. Everything is everything hier in Ice and Soul. En ja, aan alle leuke dingen komt een eind. Dus ook aan het uitzenden van hele erg fijne liedjes tussen 10 en 12. Ja, ik ga je verlaten met de Late Night 12 Inch. Die is van een familie. Allemaal broers en zussen in één band. En dat was de familie Pearson. Luisterde naar de naam 5 Star. Je hoort de lange versie van Let Me Be The One. Ik ben er volgende week weer met de nieuwe Nice and Soul. Moet je nog de hele nacht werken? Dan wens ik jou een hele fijne nachtdienst. Ga je lekker tukken.

0: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 12 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Het kabinet ziet niets in een nationaal verbod op wegwerpplastics, zoals sigarettenfilters en wegwerpvapes. Dat blijkt uit een Kamerbrief van minister Van Veldhoven van Klimaat, minister Hermans van Volksgezondheid en staatssecretaris Bertram van Klimaat. Ook komt er voorlopig geen statiegeldregeling voor knijpzakjes voor drank, zeep of wasmiddel. Het kabinet ziet te veel juridische obstakels voor zo'n nationaal verbod en denkt dat deze producten, die schadelijk zijn voor het milieu, beter via Europese regelgeving kunnen worden uitgebannen. De fietsfabriek van Cannondale in Almelo gaat eind volgend jaar dicht. Dat heeft eigenaar Pondbike bekendgemaakt. De voorgenomen sluiting raakt 120 medewerkers. De fabriek in Almelo maakt uitsluitend fietsen van het merk Cannondale. En volgens Pondbike past de locatie daarom niet in de nieuwe strategie van het bedrijf. De fietsenproducent wil de productie van verschillende fietsmerken juist samenbrengen. Na Praag, Parijs, Madrid en Melbourne stelt ook Brussel een verbod in op elektrische deelstepjes. Volgens de lokale autoriteiten veroorzaken deze e-steps veel overlast en gevaarlijke situaties. In Brussel raakten vorig jaar ruim 600 mensen gewond na een ongeluk met een e-step. Dat was een toename van een kwart in vergelijking met 2024. Ook belemmeren geparkeerde deelsteps geregeld de doorgang op stoepen en pleinen. Het verbod moet volgend jaar ingaan. De openingswedstrijd van het WK voetbal is gewonnen door gastland Mexico. Tegen Zuid-Afrika werd het 2-0. Het eerste doelpunt viel al in de 9e minuut van de wedstrijd. Halverwege de tweede helft kwam Mexico op 2-0. Zuid-Afrika stond toen al met 10 man op het veld door een rode kaart. Later volgde nog een keer rood voor Zuid-Afrika en ook nog één voor Mexico. Buiten het stadion was het tijdens de wedstrijd wat onrustig vanwege demonstraties. Die waren er om verschillende redenen, zoals het bendegeweld in Mexico en onvrede onder leraren. Het weer vannacht bewolkt met regen of motregen en een graad of 11. In de ochtend eerst nog regenachtig, daarna droger met ook wat zon. En het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

Je hoort bij Meer Radio niet alleen al het nieuws uit Haarlemmermeer, maar ook de beste muziek van de afgelopen 50 jaar. 50 jaar. Topmuziek. Vijftig jaar het beste wat muziek te bieden heeft. Meer radio, meer nieuws, meer muziek.

0: Casino's, bowling en restaurants zetten tijd op 1 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. De gemeente Utrecht wil in gesprek met de organisator van de marathon over wanneer in het jaar het hardloop-evenement in de stad plaatsvindt, meldt RTV Utrecht. Directe aanleiding is het onwel worden van deelnemers door de warmte tijdens de laatste editie van vorige maand. Een 22-jarige man overleed 2 dagen nadat hij onwel was geworden. Na het evenement werden er vraagtekens gezet bij de keuze om eind mei een marathon te houden. De kans op warm weer is dan groter, wat het risico op een levensgevaarlijke hitteberoerte vergroot. De gemeente Terneuzen gaat er alles aan doen om de betrokkenen bij het dodelijke ongeluk in Zeeuws-Vlaanderen te ondersteunen. Dat zegt burgemeester Weerwind. Gistermiddag reed een auto in de buurt van Hulst in op 14 fietsende schoolkinderen en 2 volwassenen. 3 kinderen en een volwassene kwamen om het leven. 3 kinderen liggen zwaargewond in het ziekenhuis. De auto zou in een bocht van de weg zijn geraakt en op het fietspad terecht zijn gekomen. De groep was van een basisschool in Axel en ging op schoolkamp. Er is een 19-jarige man uit Hulst aangehouden. De politie wil niet zeggen of hij de bestuurder is. Het kabinet ziet niets in een nationaal verbod op wegwerpplastics, zoals sigarettenfilters en wegwerpvapes. Dat blijkt uit een kamerbrief van de ministers van Veldhoven en Hermans en staatssecretaris Bertram. Ook komt er voorlopig geen statiegeldregeling voor knijpzakjes voor drank, zeep of wasmiddel. Het kabinet ziet te veel juridische obstakels voor zo'n nationaal verbod en denkt dat deze producten, die schadelijk zijn voor het milieu, beter via Europese regelgeving kunnen worden uitgebannen. De openingswedstrijd van het WK voetbal is gewonnen door gastland Mexico. Tegen Zuid-Afrika werd het 2-0. Het eerste doelpunt viel al in de 9e minuut van de wedstrijd. Halverwege de tweede helft kwam Mexico op een 2-0 voorsprong. Zuid-Afrika stond toen al met 10 man op het veld door een rode kaart. En later volgde nog een keer rood voor Zuid-Afrika en ook nog één voor Mexico. Het weer vannacht bewolkt met regen of motregen. Het wordt een graad of 11. In de ochtend eerst nog regenachtig, daarna droger met ook wat zon. En het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Is meer radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

Je hoort bij Meer Radio niet alleen al het nieuws uit Haarlemmermeer, maar ook de beste muziek van de afgelopen 50 jaar. Zoals deze. 50 jaar topmuziek. Vijftig jaar het beste wat muziek te bieden heeft. Meer radio. Meer nieuws. Meer muziek.

0: Je hoort bij Meer Radio niet alleen al het nieuws uit Haarlemmermeer, maar ook de beste muziek van de afgelopen 50 jaar. Zoals deze. En wat dacht je van deze? 50 jaar het beste wat muziek te bieden heeft. Vijftig jaar popmuziek. Dit is Meer Radio.
1: Lieve mensen, goedenavond allemaal. Dank dat u aanwezig wil zijn bij het mooiste moment uit mijn leven.